Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

Waard, fietsen langs de Vlist. De route tussen Schoonhoven en Haastrecht is volgens kenners adembenemend mooi. Geniet van de historische boerderijen, de mooie knotwilgen, de theetuinen en molens. Geniet ervan en ga lekker op uit. De Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht.

0: info. Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!
1: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe tarieven volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat de heffingen verdwijnen. En ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer is. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd. Dat gebeurde kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek aankondigde. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Volgens een Franse krant was de overste zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het is zo'n 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: RTV Krimpen de Waard met tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, tips voor de vakantiegangers. Wandel in het Loetbos bij Lekkerkerk. Het Loetbos is het centrale natuurgebied van de Krimpen de Waard, doorsneden door het veenriviertje de Loet. Wandelen, vogelspotten of beklim de houten uitkijktoren en geniet van een wijd uitzicht over de sloten en de polders. Een tip van RTV Krimpen de Waard. Lekker wandelen in het Loetbos.
2: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: regio-info.
1: Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de Vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar tot en met 13 december te bezichtigen, en dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het nationaal kampioenschap kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In de regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. Zaporizhia ligt aan de frontlinie en is vaker het doelwit van Russische aanvallen. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe heffingen volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat ze verdwijnen. Ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was er ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. In Nijmegen zijn de eerste lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. De militaire deelnemers zijn als eerste vertrokken, gevolgd door de mensen die de langste afstand van 50 kilometer lopen. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. En ze hopen vanmiddag binnen te komen op de Via Gladiola. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het is 12 tot 14 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkrippendewaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

info. Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Expo. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 26 juli aanstaande verzorgd door Jan Verburg namens de hervormde evangelisatie uit Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10% en 12,5%. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf, nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. De VS zegt het nu te doen omdat andere landen te weinig zouden doen tegen dwangarbeid. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Iran en de VS hebben elkaar ook vannacht weer aangevallen. In Iran zouden enkele doden en gewonden zijn gevallen. Volgens de VS zijn ruim 2 uur lang doelen in Iran bestookt. Het zal onder meer gaan om plekken waar drones worden opgeslagen, maar ook communicatienetwerken en observatieposten zouden zijn geraakt. Het is de 13e nacht op rij dat er aanvallen over en weer zijn. Kuwait zegt dat het drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de laatste dag. De eerste wandelaars die vertrokken zijn de militaire deelnemers en de mensen die de afstand van 50 kilometer lopen. Ze hopen vanmiddag de Via Gladiola te bereiken. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: Get on the floor. Put your hands up.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Zeilingen trekken in het Loekbos. De natuur- en vogelwerkgroep Krimperwaard organiseert op zaterdag 25 juli en donderdag 30 juli zeilingen trekken in het Loekbos. En wel vanaf 9 uur 's morgens tot in de middag. En dat gebeurt allemaal bij de Hendrikshoeve aan de Loet nummer 4 in Lekkerkerk. Meld je nu aan via j.j.kolijn@gmail.com.

tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, beste vakantiegangers. Welkom in de Krippen de Waard. Er is hier veel te beleven. Pak de fiets en ga erop uit. Ontdek de Schapiezijde, het Natuurrijk, het Loetbos, Gemaal de Hoge Boezem met de Big Five of de vele goud- en zilversmeden. Veel plezier en een goed verblijf toegewenst hier in de Krimpen de Waard.

0: regio-info.
1: Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom. De expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin en ook andere landen als Brazilië en Australië zijn boos. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is de hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd, kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek had aangekondigd. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Hij was zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, vanmiddag overal zon en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Geef uw nieuwtjes door aan RTV Krimperwaard. Gaat u als club of vereniging in het nieuwe seizoen weer iets organiseren? Geef het dan bijtijds door via redactie@rtvkrimperwaard.nl. Vergeet niet om er een telefoonnummer bij te zetten. Dan kunnen wij u bellen voor een interviewtje op radio of tv.

0: info. Ambachtslieden gezocht.
1: Dag luisteraars, het streekmuseum Krimpenerwaard, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenerwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag zaterdag 12 september.

0: regio-info.
1: Zomer bij RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Krippen de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Voor de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk gaat het om een heffing van 10%. Voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De eerdere importheffingen die president Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze alsnog in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. Ook landen als Brazilië en Australië zijn boos. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dieven zijn uit op duur gereedschap in de kazernes, zoals elektrische scharen en zogeheten spreiders.
3: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in dit materiaal hebben.
2: De spreider en elektrische schaar kosten zo'n 12.000 euro per stuk. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Eind juni werd Giro 5125 geopend na de bevingen waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. Correspondent Nina Jurna was in het getroffen gebied.
4: Dan merk ik dat er ontzettend veel maand later nog heel veel trauma is. Heel veel leed. Heel veel mensen hebben natuurlijk van alles. Zijn ze kwijt, hun geliefden, maar ook hun huizen. Het is echt een gebied waar je ook nu een maand na de aardbeving nog steeds de effecten goed van ziet.
2: In Nijmegen zijn de wandelaars begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. Het weer is bewolkt, later vandaag meer zon. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

info. Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 's middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

Info. Een gezellige middag in Bergambacht. Dag luisteraars, jawel, een gezellige middag in Bergambacht. Midden in de zomervakantie op zondag 26 juni. Dan treedt Wijnand Kaan op in de Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Hij zingt 2,5 uur, van 2:30 tot 5 en brengt repertoire van Frank Sinatra, Nat King Cole, Barry White en onder andere Wim Zonneveld. U kunt er ook bij zijn, de entreeprijs bedraagt €10 per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Heeft u ook nog informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op. Daar maken we er dankbaar gebruik van. Het adres is redactie@rtvkrippenderwaard.nl.

0: info. Een officiële opening. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpermaert wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimpermaert. U moet zijn aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimpermaert.nl.
1: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Voor producten uit 60 landen worden importheffingen ingevoerd van 10 of 12,5% volgens de VS, omdat er sprake is van dwangarbeid. Callas noemt dat onzin.
3: What I've heard also the argumentation behind that it's forced labor. Sorry, but you can't say that for European Union. It's not really grounded.
2: Callas zegt dat de arbeidswetten in Europa beter zijn dan in de VS. Maar ook andere landen hebben boos gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De dieven zijn vooral uit op duur gereedschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische scharen die zo'n 12.000 euro per stuk kosten. De laatste tijd waren er onder meer inbraken bij kazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In Nijmegen zijn lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over, zegt verslaggever Mark Hamer.
4: Mensen hebben het zwaar, kan ik je melden.
5: Ja, mijn enkel komt in zicht gelukkig.
4: Waar zitten de pijntjes?
5: Mijn enkel.
4: Oh.
5: En de blaren.
4: Hoeveel?
5: Te veel om te tellen. Het is okay. De hele onderkant.
4: Okay, nou.
2: De lopers worden vanmiddag onthaald op de Via Gladiola. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Morgen zonnig bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Tips voor als je terug bent van vakantie. Dag luisteraars. Tips voor als je terug bent van vakantie. Denk aan bijvoorbeeld, pak direct je koffer uit en zet de wasmachine aan. Zet ramen en deuren wijd open om te luchten. Ga niet gelijk aan het werk. Voorkom dat je rust direct weer verdwijnt. Plan een momentje in met familie en vrienden om bij te praten en start weer rustig op met werken.

0: regio-info.
1: RTV Krimperwaard, zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

0: info.
1: We zitten in de hondsdagen. Dag luisteraars, tot en met 20 augustus zitten we in de hondsdagen. Dat is de benaming voor 4 weken de warmste en vaak ook vochtigste periode van het jaar. De naam verwijst naar de ster Sirius. Dat is de hondster in het sterrenbeeld Grote Hond. In de 4 weken gaat deze ster schuil achter de zon. En tijdens de hondsdagen maken donder en bliksemvuur de melk in korte tijd zuur.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Er komt waarschijnlijk een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Dat bevestigt de politie na een bericht van RTL Nieuws. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Wie te veel strafpunten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan moet in het najaar klaar zijn. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Er is onder meer brand bij de stad Bordeaux, zegt correspondent Saskia Houtuin.
3: Canada will do whatever it takes to build our.
4: Inmiddels is 4.800 hectare aan land in vlammen opgegaan. Meer dan 20.000 personen zijn inmiddels geëvacueerd. Dat zijn inwoners, maar ook heel veel toeristen. Meerdere campings die zijn ontruimd. Franse media die hebben het over een monsterbrand.
2: Amerika komt met nieuwe importheffingen nu het vorige pakket is afgelopen. De heffingen worden ingevoerd op producten uit 60 landen, waaronder de EU. Canada probeert nog te onderhandelen met de VS, maar richt zich verder vooral op zichzelf.
3: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers. We're ready because we have been focusing on what we can control.
2: En dat zei de Canadese premier Carney. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een importheffing van 10%. Een Indiase activist is na 26 dagen gestopt met zijn hongerstaking. Sonam Wanchuk was ermee begonnen om aandacht te vragen voor de eisen van de zogeheten kakkerlakbeweging. Aanhangers van die protestbeweging eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Ook is er onvrede over de werkloosheid en economische ongelijkheid in India. Wanchuk zelf is geen leider van de kakkerlakbeweging, maar mede door zijn hongerstaking werden de protesten grootschaliger. Het weer eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Thuis, op het werk en in de auto. Altijd, altijd. RTV Krimpenerwaard.

0: Goedemorgen, Krimpene Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, Het Beluisteren Waard. Presentatie, Ilja Bakker. Goedemorgen, Krimpene Waard.
1: Goedemorgen.
2: Een hele goedemorgen op deze vrijdag 24 juli. Veel mensen zijn druk bezig met inpakken om met vakantie te gaan, of zijn al met vakantie, dat kan natuurlijk ook. Een hele fijne vakantie gewenst, ook vanuit RTV Krimpen en Waard. Voor mij is dit ook even een laatste optreden voordat ik zelf ook mijn spullen mag pakken. En ik doe het met heel veel liefde. Adrie die geniet inmiddels van zijn vakantie. Dus ja, ik ben de beroerdste niet, dus ik val gewoon lekker nog een keertje in. Met een afwisselende ochtendshow. Ik heb heel veel mooie nieuwe muziek meegenomen. Van alles wat. Dus blijf vooral lekker luisteren tot 12 uur. Na 11 een duoplaat. We gaan zomers dansen. Nou, dan kan je vast gaan nadenken welke platen dat zouden kunnen zijn. En ja, zoals ik al zei, we starten rustig op. Nou, girl, put your records on. Ze staan allemaal scherp en klaar. Dus we gaan er een mooie show van maken. Welkom bij Goedemorgen, Krimpen en Waard.

Prachtig duet van Raccoon samen met Faela. Daffodils heette dit. En dat is toch wel heel erg relaxed. Wakker worden zo helemaal een beetje in de vakantie. Relax, mood. Daar houden we van hier bij RTV Krimpenwaard. Dus, ja, normaal gesproken dan doe ik nu dus verkeersinformatie. Er staan geen files in de regio Krimpenwaard en de iets wijdere omstreken. Maar er zijn wel heel veel afgesloten wegen. Let op, de A27 is nog steeds dicht van naar het zuiden toe. Van Utrecht naar Breda, tussen Everdingen en Gorkum. Dus daar kan je niet heen. En ook de N3, de Papendrechtse brug, die is voorlopig afgesloten. De verwachting is dat die in april pas weer open gaat. Daar moet ongelooflijk veel vervangen worden. Dus hou daar rekening mee als je die kant op zou moeten. Dat je dus niet via de A15 of via Alblasserdam naar Dordrecht kan. Maar dat je dan via de A16 naar Dordrecht gaat. Ja, en verder gaat natuurlijk hier in de Krimpenwaard straks de Algerabrug dicht. Daar hebben jullie ongetwijfeld wel wat van meegekregen. Hou daar rekening mee. Er zijn omleidingsroutes. Er zijn alternatieven met het openbaar vervoer. En er is een tijdelijke fietsbrug gelegd naast de Algerabrug. Dus met de fiets en de scooter en wandelend kan je wel gewoon de brug over straks. Dus mooie aanleiding om dan eens met de fiets te gaan die kant op. En verder heb ik ook al gezien dat ze op de A12 bezig gaan in augustus. Dus check vooral Rijkswaterstaat waar ze allemaal aan het werk zijn. En plan je reis van tevoren dat je niet voor verrassingen komt te staan. Hoe is het dan op het spoor? Daar zijn ook werkzaamheden bezig. Eigenlijk van west naar oost wordt er gewerkt. Dat is zeg maar van Amersfoort via Enschede. Van Amersfoort naar Enschede. Daar wordt gewerkt. Maar ook op de lijn Amsterdam-Rotterdam-Breda. Dus ook als je met de trein wil, houd daar rekening mee. En plan je reis in de app. En verder is het tussen Roosendaal en Vlissingen wordt er nu gewerkt. De verwachting is dat dat om 5:00 vanmiddag klaar is. En ook daar kan je reistijd dus aangepast moeten worden. Hou daar dus allemaal rekening mee als je de weg of het spoor opgaat, dat je even wat extra tijd inplant. Nou, wij gaan gewoon lekker door met goede muziek. Nieuwe single van Grand Perez. Nieuw, maandje geleden ongeveer. After All.

Ja, en de plaatsspeler mag uit. Ik weet niet of jullie dat op de radio dan ook zo gehoord hebben. Ik heb een koptelefoon op natuurlijk. En eigenlijk gedurende het hele liedje hoor je ook dat stoffige gekraak. Alsof er een langspeelplaat gespeeld wordt. Dus luister hem zeker nog een keertje terug met oortjes of met een koptelefoon. Dan hoor je dat waarschijnlijk ook. After All, dat is de titel. En de artiest is Grant Perez. En dat schrijf je allemaal aan elkaar. Goed, als je nu de gemeente Krimpenaard belt, dan krijg je denk ik een bandje dat ze gesloten zijn. Want het klantcontactcentrum is aan het verhuizen. Ja, gisteren en vandaag zijn ze niet bereikbaar en ook maandag zijn ze nog niet bereikbaar. Er wordt verhuisd van Stolwijk naar Bergambacht, naar het nieuwe gemeentehuis aldaar. En vanaf dinsdag kan je, als je dan belt, ja, dan heb je weer contact met het nieuwe gemeentehuis. En dat is een van de onderdelen die verhuisd moeten worden. Er moeten natuurlijk veel meer afdelingen verhuisd worden. Dat gaat de hele zomer door. Maar dan op 17 september is de officiële opening van het gemeentehuis. Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, Wouter Kolff, die komt en die zal die officiële handeling verrichten. Die bijeenkomst van 17 september is alleen voor genodigden. Dus als je daar een uitnodiging voor gekregen hebt, nou, dan mag je dus op de donderdag. En anders, dan kan je op zaterdag 19 september gaan kijken. Want dan is tussen 10 en 2 uur het gemeentehuis open voor iedereen om te komen kijken. Nou, wat is het nieuwe adres? Goed om je TomTom of Maps of wat dan ook te zetten. Provinciale weg 5A in Bergambacht. Dus zet hem in je agenda. Zaterdag 19 september tussen 10 en 2 uur. Open huis in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. En ik denk dat ik nog niks heb, dus ik denk dat ik wel ga kijken. Ja. Dan gaan we naar een duet van twee mensen die een andere taal spreken. Ja, Emma Hoed spreekt Frans, Ignacio spreekt Spaans. En zij gaan in dit liedje... Ik heb geprobeerd de tekst in het Engels op te zoeken. Even kijken of ik hem nu mag zien. Want ik ging dat net doen en toen ging mijn liedje hikken. Dus dat is ook niet helemaal de bedoeling. Want zij heeft het over Parijs en hij heeft het over Madrid. En waar gaat het dan over? Nou, zij wacht op hem in Parijs. Hij moet uit Madrid komen. Ja, nou, dus het is een liefdesliedje. Ja. Welk liedje is geen liefdesliedje? Paris, Madrid dus. Emma Hoed en Ignacio. Oh,

Vakantieliefde ten top, hè? Ja, heerlijk. Paris, Madrid, Emma Hoed en Ignacio. Ja, het is de tijd van het zwemmen. En onze buitenzwembaden hebben natuurlijk een fantastisch seizoen tot nu toe. Want het is iedere keer prachtig weer. Dus veel mensen gaan zwemmen in de zwembaden. Maar er zijn ook mensen die liever in natuurwater zwemmen. En dan is het goed om op zwemwater.nl te checken of het veilig is. Want daar is dan ook bijvoorbeeld blauwalgenalarm. Ja, en dat alarm dat geldt dus inmiddels voor de surfplas. Dus ga niet zwemmen in de surfplas. Daar is blauwalg vastgesteld. Ja goed, je kan wel zwemmen. Het is niet dat je er dood aan gaat. Maar je kan er wel heel naar en ziek van worden. En dat geldt zeker ook voor honden. Dus laat je honden daar ook niet in het water. Want die worden er echt goed ziek van. En dat wil je niet. Verder zou je bijvoorbeeld, want ik heb hem hier voor me staan, in het Lammetjeswiel in Amsterdam. Daar kan je nog wel veilig zwemmen. En ook in Otterland, de put van Otterland, die is ook veilig om te zwemmen. Gaan we dan de andere kant op? Ja, daar zit eigenlijk weinig zwemwater. Zalmsteken wordt niet als officiële zwemlocatie gezien. Daar moet je sowieso altijd oppassen, natuurlijk ook vanwege al het scheepvaartverkeer. Reeuwijkse plassen mag je niet zwemmen, dat is duidelijk. Dus check vooral zwemwater.nl. Ook handig als je in Nederland op vakantie bent en je denkt, oh, dan gaan we daar lekker naar een meertje of wat dan ook. Je kan heel Nederland bekijken en check dus vooral van tevoren of er blauwalg is, of het veilig is om te zwemmen, of dat je het beter niet kan doen. Wij gaan lekker twee plaatjes achter elkaar doen. Straks een gouden ouwe van de Brothers Johnson. Strawberry Letter 23. Ja. Dan ben ik toch heel benieuwd wat er met die eerste 22 brieven gebeurd is. Maar goed, die dus straks. Eerst een heel fijn liedje van het laatste album van Mumford & Sons. Het album Rushmere, wat begin dit jaar uitkwam. En dit is het hele fijne, kampvuurwaardige Caroline.

Ja, heerlijk. Brothers Johnson. Strawberry Letter. 22-23. Heerlijk. Een berichtje van onze collega's van de Omroep Waddinxveen, RTW. Die hebben een artikel staan op rtvmiddenholland.nl. Want ja, we delen een website over de brugweg. Ja, er is een brugwegcomité opgericht. Bewoners en ondernemers aan de oostkant van de Gouwe in Waddinxveen. Die werken samen aan een alternatief verkeersplan voor de brugweg en de omliggende wegen. Volgens het brugwegcomité is er dringend behoefte aan maatregelen die de verkeersveiligheid daadwerkelijk verbeteren en kunnen rekenen op draagvlak in de buurt. Nou, er zijn best wel wat kernpunten die ze dan op een rijtje hebben gezet. Nou ja, wat ze heel vervelend vinden is dat er geen gemeentelijke projectleider is. Tenminste, die was bij een bepaalde bijeenkomst, was die er niet bij. En dat vonden de inwoners en de ondernemers niet echt fantastisch. Er is sowieso onvoldoende sprake van echte participatie in hun optiek. En zij vinden dat verkeersdrempels en verhoogde plateaus zien ze niet als een passende oplossing. Want met dat soort dingen kan het ook weer nadelige gevolgen hebben voor oudere woningen. Want als een zwaar verkeer over die drempels gaat, krijg je juist meer trillingen en dus verzakkingen. Dus bewoners en ondernemers die willen constructief meedenken. En ze willen ook echt en ze verwachten ook echt dat de gemeente Waddinxveen actief aan tafel zit. En het uiteindelijke doel is een gedragen verkeersplan dat de veiligheid op de Brugweg, de Zwarteweg en de Middelburgseweg verbetert. Nou, ik wens jullie daar ongelooflijk veel succes. Ik begrijp helemaal dat jullie daarin mee willen participeren. En ik hoop dat de gemeente Waddinxveen luistert, met jullie om tafel gaat en ook jullie adviezen ter harte neemt. Dus dat speelt dus in Waddinxveen. Ja, we rijden er allemaal best wel eens, hè, de N200.

Julia Jacqueline, 26 februari staat ze in Paradiso. Dus denk je, oh, dit vind ik leuk, hier wil ik meer van horen. Dan kan je nu dus al tickets kopen voor Paradiso voor vrijdag 26 februari 2027. Dan staat zij in de grote zaal. Ik sta ondertussen mijn socials te lezen. Want ja, daar kan ook altijd natuurlijk nieuws voorbij komen. En dat komt er inderdaad ook. Let op, dit is een bericht van de politie. Ik ben echt serieus. Want zij waarschuwen voor een phishing mail uit naam van de politie. Dus dat is een mail die je krijgt en dat lijkt alsof die van de politie komt. Afgelopen dagen hebben meerdere mensen al een verdachte e-mail ontvangen. In die mail wordt gesproken over een gerechtelijke dagvaarding, zogenaamd afkomstig van korpschef Jannie Knol. Daarnaast wordt er gevraagd om een kopie van je identiteitsbewijs per e-mail terug te sturen. Trap hier niet in. Het is oplichting. Dit wordt, ik zie dit nu vanuit de wijkagent van Lekkerkerk. Politie stuurt nooit, maar dan ook nooit dagvaardingen per mail. Ze vragen ook never, ever, never een kopie van je ID-bewijs via een onbeveiligde e-mail. Dus wat moet je doen als je deze mail ontvangt? Niet reageren, dat is het eerste, dat is het belangrijkste. Er staat in dat je binnen 72 uur moet reageren. Er wordt gevraagd om een kopie van je paspoort. Als je niet reageert, dreigt er een boete of arrestatie. Het is dus allemaal niet waar. Dus niet reageren. Stuur geen documenten of gegevens op. Klik op geen enkele link of bijlage bij het bericht en verwijder de e-mail meteen uit je mailbox. Heb je toch gegevens gedeeld? Neem dan meteen contact op met je bank. Doe ook melding bij de politie. Trap er niet in. En dit staat op Facebook. Dat is de social die ik check. Bij wijkagent Lekkerkerk kom ik hem nu tegen. Hoort, zegt het voort. Dus er worden e-mails gestuurd uit naam van...

van de politie. Die zijn niet waar, die zijn niet echt. Stuur geen antwoord, stuur geen kopie van je ID-kaart of je paspoort. Maar verwijder de mail en doe er niks mee. Je bent gewaarschuwd. Het is heel vervelend dat het nog steeds gebeurt. Ik hoorde gisteren, of ik las gisteren ook, dat ze ergens een jongen van 13 hebben opgepakt. Die voor bijna 20.000 euro oude mensen heeft opgelicht. Door zich voor te doen als nepagent aan de deur. Ben je 13? Waar moet het heen met de wereld? Ja, dat denk ik soms. Goed, u bent gewaarschuwd. Gooi die mail van de politie dus gelijk weg. Want de politie mailt geen dagvaardingen. Nee, dat doen ze niet. Dus dan weet je dat. Wij gaan naar een artiest. Jaren 80 was hij vooral groot. Maar je hoort hem weinig. John Mellencamp. Maar een prachtige stem. Hoog tijd dat hij weer eens in het zonnetje gezet wordt hier bij RTV Knippenwaard. Dit is het prachtige Jack and Diane.

Een verhaal in 4 minuten. Jack en Diane, John Mellencamp. Het werkcentrum in Gouda die helpt bij het vinden van werk, het veranderen van werk, het bijscholen. Nou, eigenlijk alle vragen die je hebt over werk, dat kan je bij het werkcentrum stellen. En zij hebben nu een nieuwe afdeling speciaal voor arbeidsmigranten. Work in NL heet dat. En dat is een informatiepunt waar je dus terecht kan voor informatie en persoonlijk advies over werken, wonen of leven in Nederland. Het ondersteunt arbeidsmigranten bij vragen over onder andere werk, huisvesting, zorg, financiën en het dagelijks leven in Nederland. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Het werkcentrum is niet de hele week open. Op woensdagochtend en op donderdagavond dan kan je bij het werkcentrum in Gouda terecht. Als je arbeidsmigrant bent. En dan had ik dit natuurlijk in het Engels moeten doen. Nou, misschien doen we dat dan nu gewoon ook wel even. Het is een information point, Work in NL. Where you can ask your questions about working and living in the Netherlands. And they have an... They are open on Wednesday morning and Thursday evening in Gouda. So there you can ask all your questions about work, living, healthcare, financials and daily life in the Netherlands. So ask your questions right there and you will get some answers and personal advice from professionals. Dus dat. All information, meer informatie, workinnl.nl. Workinnl.nl. En wij kunnen terecht op werkcentrummiddenholland.nl. Ja, nou, mooi. Heb ik mijn Engels ook weer een klein beetje opgepoetst. De bedoeling is dat ik vanaf zondag weer heerlijk Frans ga praten. Dus die gaan we ook een beetje oppoetsen. En dan helpt het volgende liedje er eigenlijk wel bij. Van Bastiaan, dat je denkt, ja, je schrijft gewoon Bastiaan op zijn Nederlands. Hij zingt toch echt in het Frans? En hij heeft het over een kasteel, Château. Ja? Ja.

Château van Bastiaan was dat. We zijn alweer bijna aan het eind van het eerste uur. Nog een waarschuwing. Uit verschillende hoeken heb je er misschien al wat van gehoord. Er is botulisme geconstateerd in de Krimpenwaard. Daar gaan vogels en vissen aan dood. Mensen niet. Laag risico voor mensen. Maar toch, het is wel even een dingetje. Dus het is vooral dus voor vissen, watervogels, maar ook andere kleine dieren. In de afgelopen weken zijn er al heel wat meldingen gedaan bij het Hoogheemraadschap over dode vissen en dode watervogels. En uit onderzoek is gebleken dat in de omgeving van Achterbroek en van Stolwijk eenden inderdaad gestorven zijn door botulisme. Het is een vorm van voedselvergiftiging door een bacterie. En die bacterie die groeit extra goed tijdens warm weer. Dus ja, dat is de afgelopen periode natuurlijk het geval geweest. Vind je dode dieren in of bij het water, meld het dan vooral bij het Hoogheemraadschap. Zo kunnen ze snel worden opgeruimd. Bovendien beperken we dan de stank, de verspreiding van het botulisme en andere problemen in en rond het water. Via onder andere Schilland en Krimpenwaard is een meldingsformulier. Daar kan je de locatie zo precies mogelijk doorgeven waar je het gevonden hebt. Ja, vissen kunnen natuurlijk ook nu gestorven zijn door het warme en droge weer. De temperatuur van het water stijgt. Hoeveelheid zuurstof die daalt dan. En ja, daar zijn vissen gevoelig voor. Nou, bij botulisme is het advies: raak de dode dieren niet aan. Hou honden weg van die dode dieren. Speel en zwem niet in water waar je die dieren gevonden hebt. Gebruik geen slootwater om bijvoorbeeld te sproeien op plekken waar botulisme voorkomt. En meld ze dus vooral bij het Hoogheemraadschap. Goed, dan gaan wij er nu echt zo uit. Straks gaan we eruit met de dijk. Die wil dat we een beetje in slow motion gaan. Nou, je weet, het tempo gaat juist een beetje omhoog altijd. En dat gaan we nu ook al een beetje inzetten met Jamiroquai. Een heel lang intro, dus die kan ik nog even volpraten. Straks na Tina natuurlijk weer heel veel meer muziek. En in het derde uur dus een duoplaat. We gaan zomers dansen. Dus ben benieuwd welke link je daar kan vinden. Mag je natuurlijk sturen via de WhatsApp als je dat leuk vindt. Dan kijk ik of je er een beetje in de buurt komt. Via de RTV Krimpenwaard app kan je een berichtje sturen naar de studio. Maak daar gebruik van. En wie weet, noem ik je zo meteen wel even. Dus welke twee zomerse dansen vormen de duoplaat? Geniet van deze twee platen. Tot zometeen weer.

0: De programma's van RTV Krimpen en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door de vrienden Art to Art uit Krimpen aan de Lek en Petro Tropica uit Brambacht.
1: U luistert naar RTV Krimpen en de Waard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 10:00.
4: Annette Schuts met het NOS-journaal. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, rond Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Vanwege het dalende waterpeil door de aanhoudende droogte mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen naar het kanaal in het Gelderse Eefde worden morgenmiddag gesloten, zegt Rijkswaterstaat. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan waterkeringen, de bodem en de natuur. En ook mag geen water meer uit het Twentekanaal onttrokken worden voor het beregenen van gewassen. De maatregelen blijven van kracht totdat de waterstand weer op peil is. Het is volgens Rijkswaterstaat nog niet te zeggen wanneer dat is. Politie en justitie willen gaan werken met een puntensysteem voor mensen die zich misdragen in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Weggebruikers kunnen dan strafpunten krijgen als ze bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaken, maar ook appen achter het stuur. Wie veel strafpunten krijgt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan wordt de komende maanden uitgewerkt. In Brussel is opgelucht gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS voert heffingen in van 10% voor producten uit de EU. Volgens de Europese Commissie komen die cijfers overeen met eerdere afspraken en wordt voor veel producten de export naar de VS niet duurder. Het weer, het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan zee tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
5: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
6: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com. Goedemorgen, Krimpen en Waard. Jouw informatiebaken in de ochtend afgewisseld met de mooiste muziek. Ilja Bakker.
7: Boss, you know we finally here, right?
8: Well,
7: it's Friday then.

0: Friday, Sunday, what?
1: Hij blijft leuk. Friday, natuurlijk de Nightcrawlers, maar dan in de mix van Riton en Mufasa en Hype Man. Ja, de vrijdagplaats in de periode dat ik de afgelopen tijd op de vrijdag draaide. Altijd om 10 uur eerst is een vrijdagplaats. Nou, bij deze, het is vrijdag, voor het geval je het nog niet wist. Wat gaan we allemaal doen dit uur? Welkom, tweede uur, goedemorgen Krimpenwaard alweer. Ik heb nog wel wat nieuwtjes klaarstaan, natuurlijk. Belangrijk nieuws ook over de Stormpolder. Belangrijk nieuws ook, of belangrijk, maar goed, een artikel wat in het AD verschenen is vandaag over de energie, congestie in de Krimpenerwaard en wat eventueel op te lossen. En ik heb ook iets leuks voor kerkbestuurders of kerkbezitters. Nou ja, dat. Dat ongeveer verder wat er allemaal zo langskomt bij mij hier op de schermen. Appen mag natuurlijk ook. Verzoekjes zijn zeker ook welkom. Maak gebruik van de RTV Krimpenerwaard app. Als je die opent, kies je onderin voor radio. En dan kan je kiezen voor stuur een bericht naar de studio. Dan komt hij hier bij mij binnen en dan ga ik kijken wat ik voor je kan doen. Ja, gaan we eerst even lekker naar de jaren 80 met Hootie and the Blowfish. Wie? Nou, Hootie and the Blowfish, je weet wel, van deze.

Ja, heerlijk om die weer eens te horen. Echt zo'n. Ik weet eigenlijk niet of dit een eendagsvliegje was of niet. Ik ken de band verder niet extreem. Dus, maar ik vond het leuk om hem weer eens een keertje te draaien. Goed, in het Algemeen Dagblad, de editie Oost, vandaag een artikel over het stroomnet in de Krimpenwaard. Het loopt echt heel snel vol. Ja, waar niet in Nederland. Dus ook hier. En ondernemerskring, ondernemersvoorman Sebastian Wink, die draagt wat alternatieven aan. Want de gemeente, zegt hij, heeft een stevig standpunt tegen windenergie. Maar waarom niet kijken wat wel mogelijk is? Zo zegt de voorzitter dus van de ondernemerskring Krimpenwaard. En waar heeft hij het dan over? Dan heeft hij het over kernenergie. En dan moet je niet meteen denken aan hele grote kerncentrales. Maar je schijnt ook kleintjes te hebben. Zijn oproep leek lang onvoorstelbaar eigenlijk. Hè? Het sentiment dat was altijd wel van kernenergie, daar beginnen we niet aan. Maar dat lijkt te kantelen. Ook de regering die ziet wel toekomst in kernenergie. En Zuid-Holland moedigt gemeenten aan om onderzoek te doen naar de mogelijkheden. Daar is een subsidie voor beschikbaar waar je dus aanspraak op kan doen. Forum voor Democratie, raadslid Patrick Dekker, die heeft de discussie rondom kernenergie aangezwengeld, ook binnen de raad, om dezelfde reden als de ondernemerskring. Ja, energietransitie loopt hier letterlijk vast, zo zegt hij. Forum voor Democratie is tegen windturbines en zonneweiders en landelijk ook voorstander van kernenergie. De Krimpenwaardse afdeling is wel voorzichtig. Dekker die zegt, wij vragen één ding, haak aan bij het haalbaarheidsonderzoek van de provincie. Dat is nog geen besluit tot realisatie. Dus eigenlijk is de oproep vooral, sluit kernenergie niet op voorhand uit, maar neem het mee in de haalbaarheidsonderzoeken voor energietransitie in de Krimpenerwaard. Nou, dat zal een flinke discussie weer gaan opleveren. Zoals alles rondom energie. Want ja, ook windturbines willen we liever niet in onze prachtige Krimpenerwaard. Zonne-energie of zonnevelden, ja, dat heeft ook zo zijn nadelen. Dus het is een lastige discussie. De andere kant is dat we met z'n allen wel stroom willen blijven gebruiken. En steeds meer. Dus er zal een oplossing moeten komen. En ja, dat is dan misschien niet de oplossing die je zelf zou willen. Maar hou het positief en kijk inderdaad naar mogelijkheden. Nou, laten we hopen dat alle mogelijkheden worden meegenomen en dat de gemeente en de provincie daar een verstandig besluit over nemen wat voor de Krimpenerwaard de beste oplossing is. Wij gaan naar Teun met een H. Zo heet hij ook echt. Teun met een H. En hij heeft een heel fijn, leuk liedje. Het is echt een trip down memory lane. Dus ja, hoe het was,

0: zomernacht.
1: Ja, heerlijk. Terugkijken op je jeugd, op je eigen pubertijd. Inderdaad, op de brommer. En verder, ja, geen zorgen, nergens aan denken. En nou, hoe heerlijk is dat? Teun met een H. En ik verzin die H niet erachter. Dat, zo heet hij echt. Teun met een H. Hoe het was, zo heette het liedje. En terwijl ik hier nu radio sta te maken, is op televisie de reportage te zien van de opening van De Deel. Het eerste deel van Den Dikken Boom. Mooi woonproject in Oudekerk aan de IJssel. En tijdens die opening afgelopen zaterdag is Pleun Eikelboom benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. De koninklijke onderscheiding werd uitgereikt door lokale burgemeester Leobart. En ja, Eikelboom was echt wel verrast. Hij is bedankt voor zijn jarenlange en brede inzet voor de samenleving. Sinds 1989 is hij al actief voor anderen. En heeft hij zich in het bijzonder ingezet binnen de zorg, het onderwijs, de kerk en internationale hulpverlening. Nou, op onze website rtvmiddelholland.nl/krimpenwaard staat een heel artikel waarin uitgebreid staat wat Pleun allemaal betekend heeft voor de verschillende organisaties in de Krimpenwaard. En ik kan me alleen maar aansluiten bij het wijze besluit van onze koning om deze man te eren met een onderscheiding. Van harte gefeliciteerd, Pleun Eikelboom. Echt verdiend. Mooi. Wij gaan naar een hele bijzondere samenwerking die ik niet had zien aankomen. Maar het klinkt fantastisch. Tovelo, een artiesten volgens mij ook Down Under vandaan. Samen met Stromae, ja. Die maakt gelukkig weer muziek, werkt ook veel samen. En zij zijn samen dus de studio ingedoken om een liedje op te nemen. Nou, dan krijg je dus half Engels, half Frans. Met een Franse titel, De Fleurs.

Ja, ik vind hem heel fijn. De Fleur van Tove Lo samen met Stromae. Hij gaat bij mij in mijn favoriete lijstje om mee te nemen op vakantie. Dat is wel duidelijk. Heerlijke plaat. Ja, ik kondigde al aan, we gaan het ook even hebben over de Stormpolder. Want met alle werkzaamheden rondom de Algerenbrug moet er bij de parkeerplaats van de waterbus moet er het een en ander worden heringericht om daar de bussen te kunnen laten komen. En dat betekent dat die parkeerplaats voor auto's wordt afgesloten vanaf aanstaande maandag. Dus dat is wel heel goed om te weten. Als je met de waterbus wil, kan je dus niet meer parkeren bij de waterbus zelf in de Stormpolder. Dit omdat dat een soort van OV-hub wordt. Het wordt eigenlijk een tijdelijk busstation. En het zal voor auto's afgesloten zijn. Dus vanaf aanstaande maandagochtend 7 uur tot en met vrijdag 18 september 4 uur. Sorry. Dan wordt namelijk dus de parkeerplaats ingericht als tijdelijk busstation. Zo kunnen reizigers het reisalternatief waterbus of watertaxi kiezen. En ook met de bus dan die halte goed bereiken. Nou, na afloop van de werkzaamheden aan de Algerenbrug blijft de parkeerplaats nog ongeveer 2 weken dicht om alles weer te herstellen. Dus ja, hou daar dus rekening mee. Ga dus lopend of met de fiets. Auto's kunnen de parkeerplaats niet gebruiken. Nou, ken ik ons Nederlanders. Dan gaan we proberen om in de buurt te parkeren. Ja, dat kan. Maar probeer het niet. Ga desnoods het laatste stukje met de bus, weet je. Heb je een gehandicapte parkeerkaart en wil je gebruik maken van de waterbus of de watertaxi? Dan kan je van 27 juli tot 9 augustus en van 8 tot 18 september kan je daar wel op rijden. Dus met de gehandicapte kaart kan het wel. Er zijn in die periode 3 gehandicapte parkeerplaatsen beschikbaar. Maar in de periode dat de Algerenbrug dus afgesloten is, kan het niet. Dus tussen 10 augustus en 7 september kan het niet. Ja. Je kan dan wel de kaart laten zien bij de verkeersregelaar die op de kruising van de Industrieweg en de Van der Hoopstraat wordt neergezet. En als er nog plaatsen beschikbaar zouden zijn, dan mag je doorrijden. Dus het is niet automatisch, maar dan ga je dus af op de aanwijzingen van de verkeersregelaar. Nou, het hele artikel staat op de website van de gemeente Krimpen. krimpenaandenijssel.nl. Onder het kopje nieuws vind je deze. De parkeerplaats waterbus Stormpolder, tijdelijk afgesloten voor auto's. Waar ik nu wel zie dat er een parkeerterrein bij Hollandia wordt ingericht, waarnaar je kan wandelen. Dan moet je om het dok heen. En dan wandel je naar de waterbus. Kijk vooral dus op krimpenaandenijssel.nl voor een mooi kaartje voor het overzicht. En hou er rekening mee dat je dus niet met de auto kan parkeren bij de waterbus vanaf aanstaande maandag. Nou, hoop informatie. Tijd voor een fijn liedje. Ja, dat is misschien ook alweer 20 jaar oud. Ik durf niet te zeggen. 15 jaar oud. Nou, Jamelia, gewoon lekker. Zero's popliedje. Superstar.

Ja, het is misschien een simpel popliedje, maar hij is wel heel erg vrolijk. Jamelia, superstar. We gaan weer lekker twee plaatjes achter elkaar draaien. Om een beetje in de zomerse stemming te komen, heb ik straks Morenito van Inna. Die, dat is gewoon een hele fijne zomerse plaat. En daarvoor, ja, BTS. Afgelopen zondag stonden ze in de halftime show van de finale van het WK voetbal. Ik heb de halftime show ook gezien. Ik vond het wisselend. Ik vond BTS nou niet echt fantastisch. Maar als band zijn ze wel leuk. Maar live waren ze natuurlijk niet heel erg geweldig. Ik was wel heel erg onder de indruk van Justin Bieber. Dan sta je daar voor ruim 80.000 mensen op de middenstip. En heb je alleen een akoestische gitaar. Wel versterkt natuurlijk, maar alleen een gitaar en je stem. En dan krijg je dat hele stadion stil. Nou, daar had ik wel bewondering voor. Maar BTS, ja, weet je, nieuwe muziek, ze zijn er weer. Ze hebben natuurlijk hun dienstplicht hebben ze vervuld. Ze hebben een tijdje geen muziek gemaakt, niet opgetreden. Maar ze zijn helemaal terug van weg geweest. Straks dus een zomerse plaat van Inna. Eerst de nieuwe BTS, Come Over.

Hey, Morenito van Inna. Nou, daar krijgt toch helemaal zin in de vakantie. Hoewel het in Spanje en ook in het zuiden van Frankrijk nu natuurlijk een beetje ingewikkeld is. Dat is echt. Ik vind het echt heel erg. Zeker omdat bepaalde branden lijken te zijn aangestoken. Kijk, een ongeluk kan gebeuren in die hitte en de droogte die daar is. Dus ze zijn op zich wel wat gewend in Spanje en in Zuid-Frankrijk. Maar zo hevig als dat het nu is, dat is toch wel heel uitzonderlijk. Dus mocht je in de richting van Spanje gaan, ja, hou de nieuwsberichten goed in de gaten. Met name dus ook de doorgaande wegen in Frankrijk. Kan je er langs? Is er wat afgesloten? En als het kan, pas eventueel dus je reis ook aan. Als je eigenlijk naar het gebied zou gaan waar nu de branden zijn. Dan iets heel anders. Maar wel heel erg leuk. Ik vind echt een heel leuk bericht en een heel leuk initiatief. Want de provincie Zuid-Holland die financiert een leerlijn die kerkbestuurders helpt bij het plannen van de toekomst van hun kerkgebouw. Want steeds meer kerkgebouwen krijgen te maken met leegstand of een teruglopende kerkelijke functie. En je wil dat kerkgebouw dan wel behouden. Maar wat doe je er dan mee? Nou, kerkbestuurders kunnen vanaf 25 september een gratis leerlijn volgen. Waarin zij dus getraind worden of tips en trucs krijgen van wat kan je nou nog meer met dat kerkgebouw. Kerken zijn natuurlijk herkenningspunten in het landschap, maar vooral ook plekken waar gemeenschappen samenkomen, zeker ook hier in de Krimpenerwaard. Mensen vieren en herdenken er belangrijke momenten in hun leven. En ja, moet je dan zo'n gebouw sluiten omdat het niet meer rendabel is of financieel op te brengen is, dan raakt dat het hart van het dorp of de stad. En daarom is er dus een ondersteuning voor de herbestemming van religieus erfgoed, zoals het dan zo mooi heet. De maatschappelijke waarde van een kerk hoeft niet verloren te gaan als de religieuze functie verandert. Nieuwe bestemmingen, bijvoorbeeld een dorpshuis, culturele voorziening, maar ook een kinderopvang, kan ervoor zorgen dat het gebouw een betekenisvolle plek binnen de gemeenschap blijft. Daarom dus die mooie leerlijn. En die leerlijn die wordt aangeboden via de Erfgoedacademie. En op die website kan je aanmelden tot eind augustus. De leerlijn is gratis. Het zijn 4 bijeenkomsten, waarvan 3 op locatie, op verschillende plekken in de provincie Zuid-Holland. En 1 is een online bijeenkomst. En in totaal ben je dan tussen 25 september en 20 november ben je ermee bezig. Docent is Ina Roeterdink en zij leert je dus anders te kijken naar de functie van het kerkgebouw. Zonder dat het gebouw, dan wel het interieur, verloren gaat. Ik vind het een fantastisch initiatief. Kijk vooral op erfgoedacademie.nl. Zoek op leerlijn kerkgebouw. Ik denk dat je dan een heel eind komt. En anders het nieuwsbericht op de website van de provincie. En dat is natuurlijk zuidholland.nl. Maak er gebruik van als jij bestuurder bent bij een kerk. En ook denkt van wat kunnen we nou nog meer met dit gebouw anders dan de vaste diensten? Meld je aan voor 31 augustus. En dan kan je vanaf 25 september kosteloos deze leerlijn volgen. Wij gaan naar nieuwe Nederlandse muziek van de band Higo. Ze doen het hartstikke goed. Zijn 2 jaar geleden of zo doorgebroken. En sindsdien zijn ze niet weg te denken van festivals, et cetera. Dit is hun laatste, meest recente single, Vallen in Geluk.

Vallen in geluk van Higo. Het broedsucces van de weidevogels in het werkgebied van het agrarisch collectief Weidehof Krimpenwaard is dit seizoen flink gestegen. Zo heeft Weidehof laten weten, onder andere aan de RTV Krimpenwaard. Volgens het agrarisch collectief doen de weidevogels het goed in de agrarische polders. Door de focus op zwaar beheer in een goed doordacht mozaïek met plasdras, bewijdingspakketten en kruidrijk grasland zijn forse stijgingen te zien dit jaar in het aantal beschermde nesten van de grutto, de kieviet, de tureluur, schoolekster en slopeend. Het aantal beschermde nesten ten opzichte van 2025 nam bij de kieviet toe met 6% en bij de schoolekster zelfs met 34%. Dat is echt heel erg veel. Ook de grutto een stijging van 14% in het aantal beschermde nesten. En ja, dan kan een nest wel leuk zijn, maar dan moeten de eieren ook nog uitgebroed worden en moeten de kuikens ook blijven leven. En daar zijn natuurlijk ook tellingen voor uitgevoerd. Eind mei bleek 82% van de grutto's nog met kuikens rond te lopen. En volgens Weidehof is dat ruim voldoende om de populatie in stand te houden. Dus goed nieuws voor voor de weidevogels in de Krimpenwaard. Een mooie samenwerking tussen agrariërs en natuurbeheerders in Weidehof. En Weidehof kan samen met agrariërs echt maatwerk leveren. En dat werpt dus letterlijk zijn vruchten af. Dus dat is hartstikke mooi. Goed nieuws in ieder geval voor hier. Ja, even kijken. Wat gaan we doen? Wij gaan naar mooie nieuwe muziek. Ja, nieuw. Het is allemaal niets meer zo... in mijn lijstje is het nieuw. Ik heb nog nooit gedraaid. Maar ja, dan wat dat betreft is dan alles nieuw wat ik hier draai. Want ik heb heel veel plaatsen nog nooit gedraaid. Dat is een beetje mijn handelsmerk. Ik draai een plaat één keer. En daarna misschien, heel misschien nog weer eens een keer. Maar over het algemeen komen ze één keertje voorbij. En deze dus ook van Ginton, Koshea en Joe Boy. En het is ook een heerlijke zomerse plaat met de titel Rhythm.

Dance to the Rhythm with Me. Nou, dat gaan we zeker doen. Waar niet heel veel ritme in zit, even een stukje verkeersinformatie, is op de A16. Daar is in zuidelijke richting, dus vanaf Rotterdam richting Breda, voor de Drechttunnel een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn daar dicht. Inmiddels stilstaand verkeer vanaf knooppunt Ridderkerk. Omrijden is misschien wel verstandiger. En dat doe je dan via de Heinenoordtunnel en knooppunt Sabina. Dat is de A15, A29, A59 en A17. Klinkt als een enorme omreis. Maar waarschijnlijk is dat toch sneller dan dat je nu aansluit in de file. Een ongeluk dus bij de Drechttunnel in zuidelijke richting op de A16 vanaf knooppunt Ridderkerk. Nu ruim een kwartier vertraging. Hij lijkt wel af te nemen. Twee rijstroken zijn daar dicht. Dus hou er rekening mee als je op weg gaat om met vakantie te gaan, dat je daar al in de file staat. En dan is het op de A29 ook druk. Ja, dat zijn dan waarschijnlijk de omrijders. Even kijken waar die staat. 4 kilometer, 5 minuutjes extra vanaf Oud-Beierland tot aan Numansdorp. Hou daar dus ook rekening met wat vertraging. Dus dat. Even belangrijk om te weten. Ja, zo komen we alweer redelijk aan het eind van dit tweede uur. Goedemorgen, Krimpende Waard. De tijd vliegt als je het naar je zin hebt. En dat zeg ik wel vaker. Maar het is gewoon echt zo. Even denken, dan had ik nog een kort berichtje. Dat kan nog net. Er worden nieuwe tijdelijke huurders gezocht voor het klooster in Haastrecht. Avontuurlijk wonen, zo zegt Ad Hoc, die de appartementen aanbiedt. Het is tijdelijke huur. Ad Hoc is een leegstandsbeheerder, maar daardoor kan je voor een behoorlijk laag huurbedrag kan je daar dus tijdelijk wonen. Woonruimte is voorzien van woonkamer, 1 slaapkamer, badkamer en een keuken. En de tijdelijke verhuur wordt aangeprezen als een avontuurlijke woonvorm tegen een aantrekkelijk tarief. Daar staat wel tegenover dat de opzegtermijn kort is en dat de tijdsduur dat je er kan wonen onzeker is. Dus dat kan een half jaar zijn, dat kan ook 2 jaar zijn. Ook kantoorruimtes kunnen daar gehuurd worden. Dan krijg je die ruimte, dat kan je huren voor 300 tot 400 euro per maand, inclusief gaswaterlicht. Wil je als particulier huren, dan betaal je 450 euro. Maar daar komt dan je gas, water en licht nog bovenop. Dit artikel staat op de website van het AD, afdeling Krimpende Waard. Heb je interesse? Dan even kijken hoor, waar moet je dan terecht? Scrollen, geen idee. Maar ik denk als je zoekt op Ad Hoc Klooster Haastrecht, dat je een heel eind komt. Het was natuurlijk een tijdelijke opvang ook voor jonge asielzoekers. Dat is gestopt per 1 april en daarom kan het nu dus verhuurd worden. Dus wil je op jezelf, dan is dit misschien een prachtige locatie om eens te beginnen. Leuk. We gaan er bijna uit. De uitsmijtster, dat is zometeen Davina Michel. Would I be friends with me? Vraagt ze zich af. Zou ik vriendje zijn van mezelf? Geen idee. We gaan zo luisteren of ze het antwoord zelf geeft. En daarvoor een 90s banger van Montel Jordan. This is how we do it. En dan straks dus na het nieuws die duoplaat. En ik heb nog geen reacties binnengekregen. Dus of mensen willen geen reactie geven of ze weten het echt niet. 2 zomerse dansen zoek ik voor na het nieuws. Ja goed, misschien heb je wel een idee, wil je gewoon niet reageren. Heb je een idee, wil je wel reageren, dan ben je van harte welkom via de app van RTV Krimpende Waard. Na 11 ben ik terug. Tot zo.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Van Driel Transport uit Bergambacht en De Lek Beton uit Grootammers.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
0: Het is 11 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Rotterdamse wijk De Es zijn vannacht ruim 20 mensen bekeurd, schrijft Omroep Rijnmond. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar van kracht is. Het gebiedsverbod houdt in dat mensen die niks te zoeken hebben in de wijk daar 's nachts niet mogen zijn. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Er wordt geklaagd over lawaai en drugsgebruik. Hoe hoog de boete is, wordt later bepaald door het Openbaar Ministerie. Het gebiedsverbod is uniek in Nederland en geldt voor een periode van 3 maanden, bij wijze van proef. Politie en justitie werken aan een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Ernstige overtredingen, zoals rijden onder invloed, kunnen 2 of 3 strafpunten opleveren. Wie te veel punten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Er wordt nog gepraat over de uitwerking. De aanpak moet in het najaar klaar zijn. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, bij Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Vanwege dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal tussen de Achterhoek en Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. Er mag ook geen water meer uit het kanaal worden gehaald om land te besproeien. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan de kust, tot lokaal 26 in Limburg. Ook morgen belooft een zonnige en droge dag te worden, dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Het is mooi te weten dat ze er is. Ilja Bakker.

Welkom in het derde uur. Goedemorgen, Krimpen en Waard. Supergrass was dit, die opende het derde uur. Het laatste uur, Goedemorgen, Krimpen en Waard van deze week. Heb je de eerste twee uur gemist? Heel jammer, je hebt sowieso veel nieuws gemist, maar ook heel veel fijne muziek. Tenminste, dat vind ik. En ik krijg geen reacties dat het geen goede muziek was. Dus ik ga ervan uit dat de luisteraar het ook allemaal heel fijn vindt. En het weekend is begonnen. Voor veel mensen begint de vakantie ook. En daardoor merk je ook op de snelwegen rondom de Krimpende Waard dat het langzaam maar zeker wat drukker wordt. Dus ik hou jullie zometeen ook nog wel een beetje op de hoogte waar de files staan. Maar eerst de mijn traditionele duoplaat. Ja, en in de zomer dan heb je van die campingdisco's en zo. En daar komen bepaalde nummers altijd wel voorbij. En ik heb er nu twee klaarstaan. En dat zijn echt twee dansen. Voor de een moet je nogal lenig zijn. En de ander die kent iedereen. Het liedje kent iedereen. En heel veel mensen kunnen de bewegingen ook meemaken. Nou, straks gaan we luisteren naar de Lambada. Een Braziliaanse dans die wel wat op de salsa lijkt, maar dan toch net wat intiemer is. Van Kaoma, grote hit natuurlijk eind jaren 80. En begin jaren 90, toen stonden we allemaal met onze armen vooruit om de handen te draaien. En de handen achter het hoofd en in onze zij. En dan met onze heupen draaien en een kwartslagje draaien. Nou, we hebben het natuurlijk over de Macarena van Los del Rio. Wat een zomerhit was dat. Twee zomerse dansen dus achter elkaar. Straks de Lambada. Maar eerst ga klaarstaan. Op de voeten. Sta goed, armen los en daar gaan wij met de Macarena.

heerlijk, toch? Even lekker die heupen los, die armen los, die benen los. En ik weet niet hoe soepel jouw rug was, maar ik kan zie je in de clip van Lambada, dan gaan ze op een gegeven moment zo helemaal achterover dat ze met hun hoofd zo'n beetje op de grond hangen. Ja, er was een tijd dat ik dat ongeveer kon, maar dat lukt niet meer. Nee. Het is te trainen, ik weet het. Maar voor nu vind ik het wel goed. En vind ik het vooral gewoon een lekker liedje om weer te luisteren. Ja, verkeersinformatie. Het is drukker geworden op de snelwegen. Veel mensen lijken toch wel naar het zuiden af te reizen. Want de files staan vooral in zuidelijke richting. Op de A2 bijvoorbeeld, van Utrecht naar Den Bosch. Vanaf Culemborg tot aan Zaltbommel. 9 kilometer langzaam rijden en stilstaan kost je daar zo'n 20 minuten extra. Dat zullen ook omrijders zijn omdat de A27 afgesloten is natuurlijk. Dan de A4, een korte file tussen Den Haag-Zuid en Ketelplein. Dat is van Den Haag naar Rotterdam. Kost je kleine 5 minuutjes extra. De A15 van Nijmegen naar Gorkum. Dat is, dat zijn ook omrijders vanwege die A27. Tussen Knoopendel en afrit Arkel. 6 minuten extra, 4 kilometer. Nou, die A16 dus natuurlijk van Rotterdam naar Breda. Daar loopt het nu al vast vanaf Prins Alexander tot aan knooppunt Ridderkerk. 6 kilometer, 5 minuutjes extra. Maar door het ongeluk bij de Drechttunnel vanaf knooppunt Ridderkerk nog steeds bijna een half uur vertraging inmiddels. Dus rij alsjeblieft om via de A15, de A29 en zo verder. Maar goed, dat doen veel mensen en daardoor dus ook daar files. Ga je omrijden, kom je eerst de A29 tegen. Daar van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Vanaf Barendrecht tot aan Hellegatsplein eigenlijk. Alles bij elkaar. 8 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Ook daar inmiddels ruim een kwartier vertraging. En dan ben je er nog niet. Want dan kom je ook nog op de A17. En daar is het tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder, dus waar je de A16 weer opgaat. Ook nog eens 6 minuten vertraging. Dus het is daar heel erg druk en heel erg vervelend. Advies is denk ik, stel je reis uit voor nu. Ik denk dat dat het beste advies is wat we kunnen geven. Dan nog rekening mee houden dat op de A20... bij het knooppunt Ketelplein, daar is de weg afgesloten naar de A4 toe. Dat is de hoek van Holland richting Gouda tussen Ketelplein en Hoogvliet. Daar is de weg dicht vanwege werkzaamheden. En zo zijn er natuurlijk nog heel veel dingen aan de hand. Check je reis, zet je route aan. En dan hoop ik dat je een mooie alternatieve route kan vinden met zo min mogelijk vertraging. Nou, weer genoeg gepraat. We gaan aftellen met Bente.

Nou, toch fijn, dan komt het weer goed. Bente, wat een heerlijke plaat. 3, 2, 1, zo heette die. De Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpener Waard heeft de afgelopen jaren veel samengewerkt met Staatsbosbeheer bij het trekken van de reuzenspringbalsemien. Misschien heb je daar ook wel eens bij geholpen. En dat was best wel heel succesvol, maar de inheemse beplanting die kreeg in eerste instantie wel weer licht om te groeien en te bloeien. Maar er duikt nu een andere exoot op, de dijkviltbraam. En die woekert nog sneller dan de balsemien, maar vormt dan ook meteen ondoordringbaar struikgewas met doornen. En nou, er was al veel last bij het trekken van de balsemine de laatste jaren. En in overleg met Staatsbosbeheer is er besloten om daar niet meer met de hand ook springbalsemien te gaan trekken. Ja, het heeft weinig nut. Staatsbosbeheer die maait daar nu machinaal. Maar handmatig is het gewoon niet meer te doen. Maar Staatsbosbeheer waardeert wel degelijk de inzet van de werkgroep. En daarom is er een nieuwe activiteit bedacht die goed door vrijwilligers gedaan kan worden en ook voldoening geeft. En die gaat morgen en volgende week donderdag plaatsvinden. Zaailingen van berken en elzen moeten getrokken worden uit de 4 orchideeënveldjes die in het Loetbos liggen. Dat zijn kleine afgegraven perceeltjes waar waardevolle inheemse vegetatie weer een kans krijgt. Boswachters Bas en Hans hebben al een stukje proef gedraaid en die constateerden het is goed te doen. Dus morgen van 9 tot 4 kan je helpen met het trekken van de zaailingen. En ook donderdag 30 juli van 9 tot 4 ben je welkom. Fijn als je je van tevoren aanmeldt. Dat kan bij Joke Colijn. J.J.Colijn met een C en lange I @gmail.com. Want dan weten ze dat je er bent en dan kunnen ze met de catering rekening mee houden. Handschoenen, die heb je echt wel nodig. Eventueel iets tegen muggen en zonnebrand. En trek natuurlijk goed schoeisel aan. Petje kan ook niet onverstandig zijn, want we hoorden net al in het weerbericht dat het morgen een zonnige dag wordt. Een klein schepje is ook wel handig. Staatsbosbeheer die brengt zelf ook wat spades mee voor hardnekkige gevallen. Maar de meeste eenjarigen zou je met de hand eruit moeten kunnen trekken. Neem zelf je lunch mee en voor koffie, thee en iets lekkers wordt gezorgd. Meld je dus aan bij j.j.colijn@gmail.com voor morgen of voor donderdag 30 juli. Veel plezier en succes als je gaat helpen. Wij gaan naar een band waar ik werkelijk nog nooit van gehoord had. De Bausa. Maar ja, heel fijn liedje. En op het moment dat je een fijn liedje belt, bent, dan kom je bij mij in de show. Dit is Lose Myself.

Ja, een fijn liedje. Ja, toch? De Bausa, Lose Myself. Er komt in onze studio-mail ook best wel komen er wat berichten binnen. Soms worden ze doorgestuurd door onze redactie en deze kwam zomaar binnen. Werd ook meteen een beetje van, oh, pas op, is dit wel een echte? Maar het is... ik word hier heel blij van. En dat heeft er ook mee te maken met de organisatie waar ik tegenwoordig voor werk. Dat is Welzijn Krimpenerwaard. En die, die proberen mensen zo lang mogelijk ook zelfredzaam te houden en te ondersteunen waar dat nodig is. En dan komt er een bericht binnen van Parkinson Boxen Nederland. En die introduceren een compleet nieuwe opleiding eigenlijk. Niet zomaar een online cursus, maar de eerste en enige volledig online Parkinson-specifieke instructeursopleiding ter wereld. Voor boksen dus. Ja, ik vind het geweldig. Bewegen is sowieso goed, maar vooral ook voor mensen met Parkinson, met beginnende dementie, met niet aangeboren hersenletsel, met MS. Dat je toch met je spierontwikkeling bezig blijft. Eind september dan is het eerstvolgende opleidingsweekend. parkinsonboxennederland.com/nl. Dan kom je op de Nederlandse site. En daar kan je dus... bellen om mee te doen. Je kan ook online aanmelden. En het is niet zomaar een boksschool. Het is echt een trainings- of een opleidingsprogramma dat samengesteld is in overleg ook met fysiotherapeuten, Parkinson-verpleegkundigen en ervaringsdeskundigen. Dus geweldige ontwikkeling. Ben jij boksinstructeur of werk jij bij een sportschool waar ook boksen gegeven wordt, dan is dit misschien wel een hele interessante om eens naar te kijken. parkinsonboxennederland.com/nl en meld je eventueel aan voor dat opleidingsweekend eind september. Wij gaan genieten van een van de beste zangeressen van de jaren 70-80, vind ik. Dus geheel persoonlijk. Maar ook wel bewezen, want ze heeft heel wat prijzen mogen ontvangen. Als soloartiest of als onderdeel van Fleetwood Mac. Ik heb het over Stevie Nicks. En wij gaan lekker lang genieten van haar Edge of 17.

Ja, dit nummer duurt dus 5,5 minuut, maar hij is omgevlogen. Echt, voor mijn gevoel sta ik maar 2 minuten te luisteren. Maar goed, ik ben natuurlijk ook bezig en dan gaat de tijd sowieso harder. Want ik ben natuurlijk op zoek naar allerlei leuke uittips. En beide musea aan de randen van de Krimpende Waard, het Streekmuseum in Krimpen aan IJssel en het Zilvermuseum in Schoonhoven, organiseren allerlei activiteiten voor kinderen, ook in de zomervakantie. In het Streekmuseum kan je in de maand augustus op de woensdagmiddag meedoen met knutselactiviteiten. En bij het Zilvermuseum hebben ze ongelooflijk veel verschillende workshops waar je aan mee kan doen. Sleutelhanger zagen, zomerhanger maken, emailleren. Dus, pardon. Kijk vooral op

museumkrimpenaarts.nl. Wij gaan naar een duo wat inmiddels bijna een tweevrouws band is. Estien en Vrouwtje doen heel veel samen. Dat werkt ook. Dat is een gouden formule, die twee. En ik heb nu klaarstaan het liedje Nooit Meer Spijt.

Heerlijk om nooit meer spijt te hebben. Ja, dat is ook een gaaf hoor. Dat je bij alles wat je doet geen spijt hebben. Nou, dat is fantastisch. Sjoukje, of Vrouwkje met Estien. Ja, je haalt ze op een gegeven moment door elkaar. Ik zei al, de gemeente Krimpenerwaard die organiseert ook een paar leuke momenten in de Krimpenerwaard voor kinderen tussen de 4 en de 12 jaar. Water- en spelactiviteiten. Dat gebeurt op 3 verschillende plekken in de Krimpenerwaard. Dinsdag 28 juli is het in Oudekerk bij Spirit op het terrein. 30 juli op het veld naast de kinderopvang in Bergambacht aan de Meidoornstraat. En op 20 augustus is het in Lekkerkerk bij de VV Lekkerkerk aldaar. Iedere middag is het van 1 tot 4 uur. Aanmelden hoeft niet. Neem wel je eigen drinken mee. En nodig vooral vriendjes en vriendinnetjes uit om met je mee te spelen. Op indekrimpenerwaard.nl in de agenda staan deze data en tijden. Er staat bij 20 augustus Lekkerkerk aan de IJssel. Nou, je kan van Lekkerkerk veel zeggen en veel vinden, maar het ligt niet aan de IJssel. Dus dat zal een foutje zijn. Het is daar dus bij VV Lekkerkerk, 30 juli in Bergambacht, naast de kinderopvang in de Meidoornstraat. En aanstaande dinsdag in Oudekerk aan de IJssel bij VV Spirit. Leuk, ga er lekker heen en hopen op mooi weer, want dan zijn de waterspelletjes natuurlijk nog leuker. We gaan naar een plaat wat voor mij echt een zomerplaat is. De eerste vakantie ooit in Frankrijk. Ik was puber. En daar was zo'n campingdisco. Je kent het wel. En daar was dit liedje. En sindsdien is het eigenlijk nooit meer uit mijn systeem gegaan. Van Début de Soirée is dit Nuit de Folie.

Ja, hij blijft fijn. 1988. Oh, ik word oud. Ja, als ik toen puber was, dan ben ik nu oud. Nee, ik word ouder. Maar goed. Heerlijk. Début de soirée was dat. Na de zomervakantie, eind augustus, dan zijn de braderieën in Bergambacht en Stolwijk natuurlijk weer. Maar ook voor de zomervakantie is er al best wat te beleven. Namelijk morgen op het plein voor de Tuiter in Krimpen aan de IJssel. Daar is namelijk rommelmarkt. Ja, voor weinig kan je een kraam huren. €30. Nou, ik vind dat niet gek veel. En dan kan je dus spullen verkopen. Maar ja, je kan ook je geld anders uitgeven en daar spullen gaan kopen. Tweedehands, antiek, vintage, verzamelobjecten, maar ook nieuwe artikelen voor een leuk prijsje. Alles is er te vinden morgen tussen 9 en 4 uur op het plein voor de Tuiter. En dat is Nachtegaalstraat nummer 8. Dus hartstikke leuk. Zoek er leuke dingen uit. Geef niet te veel geld uit. En bedenk, waar laat ik het? Nee, ja, goed. Als je iets tegenkomt wat je leuk vindt, dan neem je het mee. Ja, toch? Tenminste, bij mij werkt dat zo. Daarom ga ik niet zo vaak. Nee, maar hartstikke leuk. Morgen dus rommelmarkt in Krimpen aan de IJssel. Een hele vrolijke plaat in de gitaarhoek. The Killers. Altijd echt een beetje een band met ook af en toe best wel stevige gitaren. Ook hier is de gitaar zeker aanwezig. Het heerlijke, vrolijke, zomerse Mr. Brightside.

heerlijke Mr. Brightside van The Killers. Nog twee platen en dan zit deze ochtendshow er weer op voor vandaag. Maar eerst natuurlijk het weerbericht. Wat kunnen we allemaal verwachten? Vanmiddag vallen er wat meer gaten tussen de wolken en komt er ook wat zon dus bij. Het wordt zo'n 21 tot 25 graden en het blijft overal droog. Vanavond en komende nacht dan zijn er in het oosten en zuidoosten opklaringen. Daar kan de temperatuur dalen tot een graadje of 10. Hier in het westen blijft het zo'n 17 graden, dus een wat warmere nacht. Morgen dan wordt best een aardige dag. Veel zon, maar in de loop van de middag passeert er een zwakke storing. Kan er lokaal ook een buitje vallen. Het wordt 23 tot plaatselijk 30 graden, dus de temperatuur zit echt wel in de lift. Zondag hebben we dan nog een dip. Dan komen we tijdelijk onder invloed van een lage drukgebied dat boven de Noordse Zee ligt. Bijbehorende storing passeert overdag zondag. Er is dan dus vrij veel bewolking en er valt ook buiige regen. Temperatuur doet weer een stapje terug naar 21 tot 24 graden. Maar dat is echt een dipje voordat we de lift ingaan voor de komende week. Temperaturen gaan dan snel omhoog. Vooral vanaf woensdag kan het met een naar zuid tot zuidoost draaiende wind erg warm worden. Temperaturen gaan in het zuiden dan richting de 35 graden. Daarbij flinke perioden met zon, meestentijds ook droog. Maandag is dan nog een wat koeler dag, kan er ook nog een enkele bui vallen. Maar dat zou dan zo'n beetje het laatste zijn van de week. Dus het wordt gewoon zomerweer, het wordt gewoon prachtig. Ja. Ik hoop dat jullie ervan gaan genieten. Ik in ieder geval wel. Ik heb u met heel veel plezier deze vrijdagochtendshow met u beleefd. Ik hoop dat jullie het ook hebben kunnen waarderen. Maandag dan Hans de Jong hier achter de knoppen. Want hij vervangt Gert van den Berg op de maandag. En voor de rest merk je vanzelf wie er hier achter de microfoon staat en aan de knopjes draait om jullie te voorzien van mooie muziek en informatie. En als er niemand beschikbaar is, hebben we altijd onze non-stop met de regio-info. Dus je blijft sowieso op de hoogte. Wil je ook tijdens je vakantie op de hoogte blijven, zet dan de RTV Krimpenerwaard-app op je telefoon of op je tablet of iPad. Dan mis je helemaal niks. Straks gaan we eruit met Outkast. Hey ja, echt zo'n heerlijke fijne plaat. En daarvoor een nummer van Bebe Rexha. Hysteria. Ja, ze staat hysterisch lang al in mijn lijstje. Het wordt hoogste tijd dat we haar een keer een podiumpje geven. Die krijgt ze dan ook een krappe 2,5 minuut. Ik wens jullie een fijn weekend. Een fijne vakantie. Wat je ook gaat doen, maak er wat leuks van. En stay tuned bij RTV Krimpenerwaard. Graag tot ergens in augustus, september als ik weer een keertje mag. Tot dan.

0: De programma's van RTV Krimpelenwaard worden mede mogelijk gemaakt door Kaasboerderij Schep en Boele en Rietveld Elektrotechniek.
1: U luistert naar RTV Krimpelenwaard.
2: Dit is het nieuws.
0: Het is 12 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. De 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms met geweld. De mannen hadden zelf geen werk, maar leefden wel op grote voet. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven de mannen volgens de politie uit aan dure kleding, drank, drugs en gokken. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, de andere 3 in Roemenië. 1 van hen is inmiddels uitgeleverd aan Nederland. De politie in Rotterdam heeft vannacht ruim 20 mensen bekeurd in de wijk De Es. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar sinds gisteren van kracht is. De maatregel moet overlast door jongeren tegengaan. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht van de gevangenis in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan RTL Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst. Al was toen nog niet bekend waar hij naartoe zou gaan en wanneer. Holleder zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om hem zo streng te bewaken. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jürgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakte zijn debuut op 24 september in Amsterdam bij de Nations League wedstrijd tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK. Het weer. Het is bewolkt. Het kan hier en daar licht regenen. Het klaart later vandaag overal op en ook breekt de zon op de meeste plaatsen wel door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden maximaal aan de kust tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Zomerradio. RTV Krimperwaard is ook jouw vakantieradio. 24 uur per dag, gezellige muziek, afgewisseld met regio-info. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door via redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: info.
1: RTW Krippenwaard, verkeersinformatie. Dag luisteraars, vanaf 10 augustus gaat de Algerabrug bij Krimp aan IJssel dicht. En dat voor 4 weken lang. Houd rekening met extra reistijd, tot wel 60 minuten. En ook wordt enorme drukte verwacht bij de veerbedrijven in de regio. Informeer u vooraf goed. Kijk op de website en werk zoveel mogelijk thuis.

Long May You Run is oorspronkelijk een klassieker van Neil Young, geschreven voor de Stills Young Band en sindsdien door talloze artiesten gecoverd als ode aan een oude, vertrouwde auto. Hillsong South brengt een eigen Nederlandse lezing van dit tijdloze nummer, met alle warmte en weemoed die het origineel ook al had.

David van Kolwijk brengt met Lonesome Cowboy pure ingetogen Americana. Met een verhalende tekst over eenzaamheid onderweg. De productie is sober gehouden, waardoor alle aandacht naar zijn stem en de tekst gaat. Weer een sterk staaltje waarmee dit blokje van eigen bodem tot een einde komt.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Top Hand klinkt, zoals recensenten opmerkten, alsof het uit een heel andere tijd komt. Strak verteld en met een structuur die doet denken aan klassieke countryverhalen. Het past feilloos in de sfeer van Clovis, een album dat teruggrijpt naar de wortels van de klassieke country-traditie.

0: Big O Dollars van haar debuutverzameling Candy Jenkins Volume 1 is een vrolijke swingende song over geld en overvloed met een flinke knipoog. Jenkins laat op dit debuut horen dat ze niet bang is om met humor en zelfbewust een eigen geluid neer te zetten. Dat was het eerste uur van Crossroads. Met onder meer Divine Brinsfield, het nieuwe album Clovis van Charlie Crockett en drie keer Made in Holland.
1: Zometeen nog een uur country.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 2:00.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Een man heeft vannacht vanuit een woning in Nijmegen op agenten geschoten. Daarna schoot hij zichzelf neer en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, meldt de politie. De familie van de man had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. Agenten kwamen later af op een melding van een verdachte situatie bij een woning. Volgens de politie vertoonde de man onbegrepen gedrag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje in 2020. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. Op TikTok worden de accounts van minderjarigen niet goed afgeschermd, zegt de Europese Commissie. Het sociale medium overtreedt daarmee de regels. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. Brussel wil dat TikTok de instellingen aanpast. Gebeurt dat niet, dan kan het platform een boete krijgen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt bij Bordeaux in het departement Gironde. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. En verder naar het zuiden woedt ook een grote brand bij Biscarros. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon, blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 23 en 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij. U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

De tweede uur neem ik je opnieuw mee langs Charlie Crockett's Clovis. Staan we uitgebreid stil bij Linda Ronstedt en haar illustre duetpartners. Horen we hoe Rock Island Line een heel eigen tweede leven krijgt en duiken we de schrijverskamer in bij Natalie Hemby. Verder staat Presley Hale deze week in de spotlight. As Long As I Got Me is een song over zelfstandigheid en veerkracht, verpakt in een stevige traditionele country sound. Rock Helton zingt met overtuiging over op eigen benen staan, ook als het tegen zit. Dat was een lekker nummer om mee te openen.

Linda Ronstedt bouwde in de jaren 80 naast haar eigen solocarrière een prachtig duettenrepertoire op. Telling Me Lies bracht ze samen met Dolly Parton en Emmylou Harris uit. De single bereikte de derde plaats in de Amerikaanse countrylijst. Nog eerder al, begin jaren 70, zong Ronstedt samen met Gram Parsons In My Hours of Darkness. Een song die het einde van Parsons' korte, maar invloedrijke carrière markeerde. Twee mooie voorbeelden van hoe Ronstedt's stem perfect samensmolt met die van anderen.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Charlie Crockett schreef Last Night at the Alamo samen met Shooter Jennings, Jason Lee Mueller en Taylor Grace en verwijst naar een gelijknamige cultfilm over een kroeg in Houston die op zijn laatste benen staat. Het is precies het soort verhalende aan een tijdperk gebonden song waar Clovis vol mee staat.

One More Cry is een traditionele honky-tonk getinte song over verdriet dat men niet wil overgaan. Jason James, terug van weg geweest, zingt met een klassieke ingetogen countrystem die doet denken aan de George Jones traditie. Een mooie, tijdloze single. Real Country.

Een klassiek duettthema, You and Whiskey, van Chuck Weimer en Brandy Balen, brengt twee stemmen samen in een verhaal over liefde en drank die hand in hand gaan. Traditionele country met een warme, herkenbare vertelling.

0: De cover van deze week.
1: Jake Xerxes Fussell had Rock Island Line lang laten liggen. Hij vond het te bekend, te vaak gedaan door andere folkzangers. Tot hij de versie van Lonnie Dunnigan hoorde en het refrein hem niet meer losliet. Fussell weefde het uiteindelijk samen met een oud Engels kinderrijmpje tot zijn eigen versie.

Too High For This komt van Give My Country Back, het zesde soloalbum van Aaron Lewis. Hij vertelde onlangs dat hij is gestopt met drinken en roken en aan kickboksen is begonnen. Iets wat volgens hem doorklinkt in de eerlijke, kwetsbare toon van dit album.

Natalie Hamby is een tweevoudig Grammy-winnares en een van de invloedrijkste songwriters van haar generatie. Met 8 nummer 1 hits op haar naam. John Paddy's Heartache Medication schreef ze samen met Paddy zelf en Barry Dean. En het werd de titeltrack van zijn album uit 2019.

Don't Rush bracht ze via Kelly Clarkson en Vince Gill. Geschreven samen met Blue Sanders en Lindsay Chapman voor Clarkson's eerste Greatest Hits album.

I'll Never Love Again, geschreven met Lady Gaga voor de film A Star Is Born, leverde Hemby haar allereerste Grammy op voor beste song geschreven voor beeldmedia. Drie compleet verschillende songs, drie compleet verschillende artiesten, maar allemaal met dezelfde schrijfster Natalie Hemby op de achtergrond.

Presley Hill, geboren in het Texaanse Hamilton, bouwt gestaag aan een indrukwekkende reputatie als songwriter. Don't Be So Hard en Silver Promise laten haar kenmerkende indringende stem horen. Een stem die volgens kenners een wijsheid uitstraalt die haar leeftijd ver overstijgt. Hill schrijft doorgaans over persoonlijke, soms zware ervaringen, maar wil dat luisteraars zich er juist lichter door voelen.

nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

info. Geef uw nieuwtjes door aan RTV Krimperwaard. Gaat u als club of vereniging in het nieuwe seizoen weer iets organiseren? Geef het dan bij tijds door via redactie@rtvkrimperwaard.nl. Vergeet niet om er een telefoonnummer bij te zetten. Dan kunnen wij u bellen voor een interviewtje op radio of tv.

0: Info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 26 juli aanstaande verzorgd door Jan Verburg namens de hervormde evangelisatie uit Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4:00.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die klaar was voor gebruik, zegt de Ierse politie. Die kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Zij willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. In verband met de vondst worden twee mensen verhoord, melden Ierse media. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20... en de andere verdachte is een man van in de 40. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de eiswit doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Zijn familie had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen ook droog en zonnig en daarbij wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. Dag luisteraars. Wie een stadswandeling wil maken door Schoonhoven, samen met een gids, kan zich oriënteren op de nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. De website is onlangs vernieuwd en opgefrist. De stadswandelingen worden georganiseerd door de stichting Stadswandeling Schoonhoven. Ontdek de Zilverstad, laat je informeren en bijpraten over de rijke historie. En de pret die begint dus al op stadswandelingschoonhoven.nl.

0: regio-info.
1: Blauwalgen in de Krimpender Hout. Dag luisteraars, door het warme weer is het opnieuw raak in de plas Krimpender Hout in Krimpen aan de Lek. Er geldt nu een waarschuwing voor blauwalgen. Huidirritatie en maag- en darmklachten kunnen hierdoor ontstaan. Het advies is daarom om niet in de plas te zwemmen. Actuele informatie lees je op zwemwater.nl.

0: Info.
1: De RTV Krimpen de Waard app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpen de Waard app op je telefoon of iPad. Dan kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpen de Waard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5:00.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op de lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. Daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong omdat die Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert. Meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen door Russische raketaanvallen mensen om in Kiev. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaanoever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Meerdere kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaanoever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. Naar Frankrijk krijgt ook Spanje hulp van andere EU-landen bij het bestrijden van natuurbranden. Frankrijk krijgt 3 blusvliegtuigen en 3 helikopters en Spanje krijgt 4 blusvliegtuigen, meldt de Europese Commissie die dat regelt. De landen hadden allebei om hulp gevraagd. Dan het weer. Het is zonnig en droog bij 21 tot 25 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

regio-info. Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 's middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Thuis, op het werk en in de auto. Altijd, altijd. RTV Krimpen het Waard.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

0: info.
1: Zomer bij RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Krippen de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6:00.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn er bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarros. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd en daar zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op die lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. En daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert, meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen mensen om in Kiev door Russische raketaanvallen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. En de gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dan het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Oh mensen, daar word ik hier blij van. Hopelijk jullie ook. Madrugada, The Kids Are On High Street. Echt verliefd op dit nummer. Ik draai het haast elke dag. Oeps, ging niet helemaal goed. Maakt niet uit, we blijven gewoon hier op knoppen drukken totdat het dan werkt. Het is weekend, ik kan er ook niks aan doen. Vrijdag van 6 tot 8. Tracks neem je mee het weekend in met een slaapliedje. Dit zijn onze vrienden van Nickelback.

Ja. Het zou niet ontgaan zijn dat we wat opstartprobleempjes hebben deze ronde. Dat geeft helemaal niks. Alleen af en toe doen we het zeer aan je horen. Eén ding is zeker, de brom is eruit. Dus dat is heel mooi. Mijn complimenten voor iedereen die daar al kruipend en zoekend verleden keer wat mee heeft kunnen doen. En ook dat de brom eruit heeft kunnen halen. Wat je hoorde was Tangerine Dream. Die viel verleden keer in het water. Nu ook wel een beetje. Maar verleden keer viel die in het water omdat hij voor het nieuws zat. En dan draai je hem weg. En het is een goed gebruik dat we dat gat meestal instrumentaal vullen. Want dat vinden we dan toch wel weer zonde. Want er komt weinig ruimte voor schitterende instrumentaaltjes. Dus bij Trex gaan we dat wat aandacht geven door je een apart schaaltje aan te bieden. Met daarin een mooi instrumentaaltje. We gaan lekker door met schreeuwen. Dit is Dave Grohl.

Pictures of Lily. Dat is heel oud. En dat is uit mijn jeugd van de Hoe nog met Keith Moon. Ik kom even. Ik kom net binnenstuiteren, want het viel een beetje tegen. Ja, dit gaat beter. Wij gaan gewoon verder met. Ja, wat zullen we doen? Nou, weet je wat? Dit lijkt me wel leuk. US.

Ja, onze vrienden van IOS, die zijn weer bij elkaar. En dat weten we ondertussen natuurlijk wel. En ik zit eventjes te zoeken, want zij gaan ook weer optreden. En daar hebben we natuurlijk het volgende op gevonden.

0: Nou, ja, ik kon het binnensluiten, want er waren wat probleempjes met de IT. En ja, dat kan wel eens een keer voorkomen. En ik heb hier weer zo'n beetje een aantal dingen.
1: Wat speelt er op de live podia? De Tracks Concertagenda. De Tracks Concertagenda.
0: Nou, we doen van de heren van IOS, die gaan weer optreden. En ik heb hier alleen concerten dichtbij, want ze zitten al redelijk vol. 9 oktober staan ze in Piebelot in Dordt. 27 oktober Tivoli Vredenburg in Utrecht. En 22 oktober, dat is die dag daarvoor, staan ze in 013. Dus dat moet je... Passen deze data niet, dan moet je nog eventjes rechtstreeks op hun... Beetje kijken, want ik heb alleen de data dichtbij voor je opgeduikeld. En we hebben nog meer. En dat is Kensington. Die gaan ook weer opnieuw toeren, hè, met een nieuwe zanger Jason Dowd. En ze gaan diverse festivals af. En 3 en 4 december, want er is weer een concert bijgekomen, staan ze in Ziggo in Amsterdam. Dit is Days Are Gone. En die moet ik weer eventjes... Days Are Gone. Oh, die staat gewoon hier.

Zo. Ja, dat, dat heeft wel iets om zeg maar zo 11:55 eigenlijk de studio binnen te komen, kunnen rennen en dan zo snel mogelijk operationeel te zijn. Maar we slaan ons daar aardig doorheen. We gaan even een Duits blokje doen. Want in 76 kwam Jane ook nog met een live album uit. En dat heette Live at Home. Ja, hoe verzinnen ze het? En ja, dat maakte hem wel een dubbele jubilaris. Want ze hadden natuurlijk eerder ook nog in dat jaar een studioalbum uitgebracht. Dat hebben wij al herdacht kort geleden. Fire, Water, Earth and Air heette dat ding. En wij gaan nu van dat live album natuurlijk een andere track doen. En dat heet Expectation. Typisch Jane. Expectation. Klinkt toch wel aardig. Dus jeugdsentiment, zullen we maar zeggen.

Ja, zo werkt dat. Ja, dat is 50 jaar geleden, dus dat mag dan ook wel. En nou, we zouden hier een Duits blokje van maken, dat gaan we ook doen. Even wat zoeken en ja, ik kwam hier dit nog. Oh, dit is trouwens, daar zit nog een heel verhaal aan vast. Want, we maken er natuurlijk een Duits blokje van, maar laten we eerst maar eens even wat draaien. Dat heet Eiszeit van onze grote vriend Peter Maffay.

Geweldig nieuws voor Peter Maffay fans, want die zijn er. Want in Duitsland is hij heel groot. Hij gaat binnenkort weer toeren. En dat zijn niet zomaar lullige zaaltjes waar die dat doet. Dat is een arena tour. Dus dat zijn joekels van de gebouwen. En hij gaat toeren om een hele speciale reden. Want hij gaat een nieuw album uitbrengen. En dat heet Nashville. Dat heeft hij samen met Johannes Oerding gedaan. Daar werkt hij mee samen. Nou, Johannes Oerding, dat kent elke Trekluisteraar ook nog wel. Want die draaien wij ook wel eens. Hij gaat dus dan naar aanleiding daarvan toeren. Wij houden het een klein beetje in de gaten of we nog tijdig aan die release kunnen komen. Die vindt op 2 oktober plaats. Dus we hebben nogal ruim de tijd. Maar soms blijkt toch net dat vooral als je dus niet in het tourschema zit. En dat je dus niet in Duitsland zit. Want die hele tour die gaat voorlopig alleen maar door Duits of Duitsstalig. Maar 15 april, dan is die het dichterbij in Oberhausen. In de Rudolf Weber Arena. Nou, het is maar dat je het even weet. En dan eens even kijken wat we hier nou nog hebben liggen. Oh ja, dat vinden wij wel leuk. Dat is Fleetwood Mac.

Ja, Stevie Nicks. Dus, die hebben we ook al even een tijdje niet gehoord. En ja, wij zitten nog steeds een klein beetje ja, in de sfeer van... wat wij nog een klein beetje... Dat heeft bij ons al redelijk ingehakt. Dus het verhaal van Brad Arnold, dat hij er niet meer is. En ja, dat geeft toch weer wat extra een hang geopend naar onze vrienden van Three Doors Down. En ja, laten we het gelijk maar doen. Want elk woord daarover is er misschien één te veel. Maar de muziek zegt des te meer. En toen zong hij nog lekker. Three Doors Down.

Ja, dat blijft lekker. En dat heeft de sporen ook wel weer nagelaten. En, nee, dat gaan we niet doen. Het is lekker wanorde vandaag. Ja, dat heb je als je gewoon ineens een heel groot deel van je data kwijt bent. Dat komt alweer goed, alleen dat kan je even niet hebben op het moment dat de uitzending op het punt staat te beginnen. Ja, ik zit nog eventjes te kijken of we nog wat leuks hebben tot het nieuws. En dat hebben wij nog wel. Weet je wat, we doen gewoon... Ja, dat... Even zoeken hoor, want ja. Ja, dat valt niet mee om, zeg maar, toch snel even iets op te zoeken. Maar we komen er wel. We doen gewoon even dit. Voor het laatste minuutje. Maar we konden niks anders vinden.

0: Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin de familie verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. De familie maakt zich grote zorgen omdat Wadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft schuld bekend in een rechtszaak over openlijke geweldpleging in een nachtclub in Londen. Het gebeurde in 2023. Een muziekproducent werd door Brown en zijn stemcoach twee keer met een fles op zijn hoofd geslagen en raakte gewond. In oktober krijgen de twee hun straf te horen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. En dit weekend zijn de laatste twee ritten in de Tour de France. Dan nog het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Uur Waard.

0: verhaal achter de muziek of artiesten. En de platen waar het echt om draait. Clemens Leunissen presenteert Tracks.
1: Ja, en ik zou zeggen, welkom bij het tweede uur van Tracks aflevering 677 zitten we alweer. Ja, dat gaat maar door en af en toe heb je er een uur bij, zoals nu. Dat je dus gewoon door omstandigheden eventjes niet zo flitsend kan starten. Dus we komen wat traag uit de startblokken, maar het tweede uur zal beter gaan. En dat is natuurlijk al gauw, hè. We hebben ook voor het tweede uur hebben we weer in dit geval 9 heerlijke tracks met zorg uitgekozen. En ik zou zeggen, laten we niet te moeilijk doen. Het is ook een beetje warmer nog en ga er maar lekker voor zitten. En geniet alweer van een Nederlands product. En dat is van Cartographer. En dat heet Here's to You. Dat is de track. En dat is van het album A Sea of Sunshine uit 2014. Dus dat is ook alweer even terug. Maar het klinkt heel fris. Kijk even. Nog uit Tilburg.

Ja, mooi hè, die dame tussendoor. Ja, het is. We deden de Sweater. De track van Locked In, het debuut van Dirk van der Heijden. En ja, dat vinden we toch stiekempjes weg toch wel heel erg mooi. Zoals er wel meer AI-muziek op dit moment de markt op stuitert. Alleen het is erg veel. En het begint op een aantal punten toch best wel veel op elkaar te lijken. Wat Dirk dan weer voor heeft, dat is zeg maar het concept dat hij gekozen heeft, namelijk zijn eigen situatie. Dat is samen met die muziek toch wel geslaagd te noemen. Terwijl het onderwerp natuurlijk helemaal niet zo vrolijk is, slaagt hij erin om daar toch een tamelijk lichtvoetig album van te maken. Maar er zijn ook situaties waarbij het een en ander heel erg overdreven wordt. Dan heb ik het niet over Dirk van der Heijden. Maar dan heb ik het over die stripfiguur. Dus een soort verlopen kerstman is dat. Michael Bennett. En dat is helemaal verschrikkelijk. Als je dat op het internet maar eens een keertje moet zoeken, dan weet je dus niet wat je tegenkomt. En wij gaan verder met even kijken, Lee Abraham. Want Lee Abraham die kwam. Kwam in februari met een nieuw album, Where Do We Go From Here. En we zeggen wel nieuw. Ja, het was nog niet eerder op de markt, want de opnames die stammen nog uit 2008. En die bleven jarenlang op de plank liggen, totdat besloten werd alsnog uit te brengen. Dus nou, toch een nieuw album, maar met wat oudere muziek. Ik had dat toch alles bij elkaar even gemist. Maar volgende week de verlaten trackspremière van het album van Lee Abraham. En Where Do We Go From Here, daar zal ook best wel weer hele mooie dingen op staan. Dus ik ben heel erg benieuwd van de week nog wat meer dingen te luisteren. Maar nu volstaan we dus wel met Broken Dreams van het 2017 album. Ja, Colors was dat van onze grote vriend. Broken Dreams.

Ja, met een grote klap. Zo werkt dat meestal. Ja, Broken Dreams. En dat is eigenlijk een goed makertje voor zeg maar de release van nieuw werk. Van Lee Abraham. Tenminste, nieuw werk, nieuw oud werk. Maar het was nog nooit eerder uitgebracht. We moeten weer even wat dingen omwerken. Ja, wij gaan eens eventjes kijken bij Richard Kramarski. Want die komt met Universum. En dat is een live album met tracks van al zijn projecten in deze live registratie. Dus dan heb je dus ook over al die andere Father and Son en dat soort bands. Dus dat staat nu allemaal op één album. Ik ga dat in ieder geval volgende week eens verder uitzoeken en uithalen. Dan krijg je daar ook nog een stuk van te horen. Want dat heb ik toch ook niet voorbij zien komen. Af en toe dan gebeurt dat soort dingen. Maar ik haal het volgende week in. En we draaien nu dus maar eventjes iets dat heet Pride. En dat komt uit het 2020 album De Sin als opwarmertje. This Millennium.

0: van familie geleerd. Oh, nou,
1: ja, ja. Dat is een taal die we straks allemaal moeten spreken, misschien. Wie zal het zeggen? Ik heb hier ook nog iets liggen van het FD-project. We hebben even een periode achter ons waarbij er eigenlijk heel veel gebeurde. Heel veel nieuw werk uitkwam. Ik heb nog echt bergen cd's liggen die ik nog eens een keertje moet luisteren. En ja, die berg wordt af en toe gewoon wat groter, omdat je dus ook dingen mist. Maar dat is helemaal niet erg. Dat houdt het natuurlijk toch wel heel erg interessant. Want de komende tijd hebben we natuurlijk ook weer de mogelijkheid om dit in te halen. Want dan wordt het weer erg mager met de nieuwe releases. Ik kwam trouwens tijdens onze opzoekingen, toen kwam ik ook weer toch wel een aantal stukken tegen van onze vriend Frank Dorietke. Dat waren er best wel veel. En er was eentje die was ook, die viel alweer gelijk op. Dus die heb ik dan maar gelijk voor vanavond op de stapel gelegd. En dat is Black Mirror. Dus, en dat is iets. Ik doe iets. Heel iets onverstandigs nu. En dat gaan we even terugdraaien, want wij doen het gewoon zo. Kijk. Dit is hem, Frank Dorietke. Met Black Mirror van, ja, dat is een losse release. The Other Side Of. Er zijn een hele hoop losse nummers uitgebracht die geen duidelijke album toebehoren, maar wel de moeite van het beluisteren waard zijn.

dat het allemaal losse nummers zijn die Frank heeft uitgebracht. En dat ik daarbij een beetje het verband heb mis. Maar ik moet toch zeggen, dit was niet verkeerd. Dus ik ben benieuwd wat er allemaal nog meer in de stapel zit. Maar daar komen jullie ook vanzelf achter. Wij kijken eens eventjes verder. En dan komen we Mostly Autumn tegen. Want die komen naar Nederland. En dat is op 5 december staan zij in de boerderij. Hier vlakbij in Soetermeer. En het is goed gebruik. Draaien we weer ook weer wat van ze. Want het is bovendien altijd nog een band om rekening mee te houden. En we komen nu bovendrijven met Tennyson Mansion. Dit is Mostly Autumn.

0: Ja, ik heb toch nog wat anders gevonden als het gaat om Rosalie Autumn. Want behalve in de boerderij op 5 december staan ze op 6 december. Ze blijven nog een dagje langer. Want dan staan ze in de Metropool in Enschede. En 2 april staan ze in de Neushoorn in Leeuwarden. Nou, we kunnen ons voorlopig onze behoeften weer stillen met zeg maar de 3 optredens zowaar dat zij nu geboekt hebben. Nou, ik heb hier wel iets leuks om weer eens naar te luisteren. Echt, wie zou dit nou zijn?
1: De muziek die het verschil heeft gemaakt in Tracks. Classic Heroes. Classic Heroes.
0: Want natuurlijk, dit zijn de mannen van Pink Floyd. En van een van hun, toch van hun beste albums. En weer heb ik hier liggen en dat, dan praten we over de Yet Another Movie van de

Ja, momenteel in Lapse of Reason. Ik moet zeggen, dat is toch een van de meest toegankelijke albums geweest. Maar dit is dan weer typisch zo'n stukje Pink Floyd die je weer doet herinneren dat het toch niet altijd zo eenvoudig ligt. En met Yet Another Movie neem ik alvast afscheid. Ik wens je een heel prettig weekend. Blijf eens smeren. En we zien elkaar volgende week weer.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 8 uur. Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In Spanje zijn nog 2 dorpen ten westen van Madrid geëvacueerd. Duizenden inwoners hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In andere dorpen moeten mensen juist verplicht binnenblijven. In het hele Spaanse gebied zijn er 45.000 mensen die of moeten evacueren of in quarantaine zitten. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Ouadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie op zoek naar hem. De familie maakt zich grote zorgen, omdat Ouadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. 4 andere Palestijnen en 2 Israëliërs zouden gewond zijn geraakt. Verschillende kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaan-oever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt 24 tot 29 graden.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij. U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een tip voor als u terugkomt van vakantie. Dag luisteraars, terug van vakantie. Vergeet dan niet om de waterkraan een paar minuten open te draaien. Laat het water, zowel warm als koud, rustig doorlopen. Zo ververst u het stilstaande water in de leidingen en kunt u daarna gewoon weer rustig drinken.

0: regio-info.
1: Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom, de expositie tot en met eind augustus is gratis toegang.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippendewaard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk hebben deze maand een recordoppervlakte verwoest. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Copernicus. Meer dan 50.000 hectare is verbrand. Ook met het aantal branden is een record verbroken. Dit jaar ontstond in het land al 311 keer brand. Vooral het gebied rond Bordeaux is hard getroffen. Op dit moment woedt er een grote natuurbrand in het departement Gironde. Bij het blussen zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. En verder is er een grote brand bij Biscarrosse, verder naar het zuiden in Frankrijk. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn nog eens twee dorpen geëvacueerd vanwege grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. En daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. Dan het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Back to basic beat. Back to basic. Back to basic beat.

0: Back to Basic Beats, vrijdagavond tussen 9 en 10. Back to Basic Beats, vrijdagavond tussen 9 en 10. Het begin van je weekend.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 10 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Frankrijk een crisisoverleg van de regering vanwege de natuurbranden in het land. Om het vuur te bestrijden worden ook militaire middelen ingezet, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Steeds meer mensen in het zuidwesten moeten hun huis verlaten. Inmiddels zijn ruim 110.000 inwoners geëvacueerd. Meer dan 14.000 hectare in het departement Gironde is in vlammen opgegaan. Doordat de wind verandert van richting, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister. Hij zegt dat de stad nog geen gevaar loopt. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn twee dorpen geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. En daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het ongeveer 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. Dan het weer. Het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt wat warmer dan vandaag, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
6: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

space.

Matt Waxman. Yo! Matt Waxman.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn inmiddels 141.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. In het zuidwestelijke departement Gironde hebben 110.000 mensen hun huis of verblijf moeten verlaten. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt, wordt steeds groter. Meer dan tienduizenden hectares zijn in vlammen opgegaan. En de Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. De Franse regering houdt crisisoverleg over de aanpak van de natuurbranden. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan om 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. Daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het zo'n 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. De gewonde agenten zijn behandeld op een boot langs de wal en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hun verwondingen zijn is niet bekend. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Het weer. Komende nacht is het droog. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Morgen droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. Zondag bewolkt, regen en maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

0: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM.
1: Een prachtwedstrijd.

info. Een alfa-cursus in Schoonhoven. In Schoonhoven gaat op donderdag 10 september weer een alfa-cursus van start. De cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar. De 10 gratis bijeenkomsten worden georganiseerd door diverse kerken in Schoonhoven. Meld je nu aan via alfaschoonhoven@gmail.com. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Ambachtslieden gezocht. Dag luisteraars, het streekmuseum Krimpenerwaard, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenerwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag zaterdag 12 september.

0: regio-info.
1: Zomerradio. RTV Krimperwaard is ook jouw vakantieradio. 24 uur per dag, gezellige muziek, afgewisseld met regio-info. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door via redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Het is niet bekend of het lichtspoor werd veroorzaakt door een meteoor of een stuk ruimtepuin. Een sterrenkundige zegt dat het een meteoor kan zijn die opbrandt in de atmosfeer, maar het zou ook kunnen gaan om brokstukken van een oude satelliet. Steeds meer mensen in Frankrijk moeten hun huis of vakantieverblijf verlaten vanwege de grote natuurbranden. Inmiddels zijn 141.000 mensen geëvacueerd. In het zuidwestelijke departement Gironde moesten 110.000 mensen hun spullen pakken. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. Volgens de Franse autoriteiten verspreidt het vuur zich razendsnel en is inmiddels zo'n 20.000 hectare natuur verwoest. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de natuurbranden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt wel dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. En zondag bewolkt met regen, maximaal maar 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?

0: Thuis, op het werk en in de auto. Altijd, altijd. RTV Krimpenerwaard.
1: Die eerste week met jouw voet als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen. Wil mezelf opsluiten in je bed.

0: regio-info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan naar het streekmuseum Krimpenerwaard. Aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. Daar leer je hoe het zware boerenleven, de binnenvaart en het touwslaan, hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Wees daar van harte welkom bij het streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan de IJssel.

0: regio-info.
1: Een gezellige middag in Bergambacht. Dag luisteraars, jawel, een gezellige middag in Bergambacht. Midden in de zomervakantie op zondag 26 juni. Dan treedt Wijnand Kaan op in de Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Hij zingt 2,5 uur, van 2:30 tot 5, en brengt repertoire van Frank Sinatra, Nat King Cole, Barry White en onder andere Wim Zonneveld. U kunt er ook bij zijn, de entreeprijs bedraagt 10 euro per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Heeft u ook nog informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op. Daar maken we er dankbaar gebruik van. Het adres is redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: regio-info.
1: Extra verkeersinformatie. Niet vergeten, van 10 augustus tot 7 september is de Algra-brug dicht voor alle doorgaande verkeer. Dat betekent ernstige verkeershinder. Wilt u ook de file vermijden? Werk dan thuis, pak de fiets of reis met het openbaar vervoer.
2: En for love's sake, each mistake. Oh.

0: In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Ook in Spanje woeden natuurbranden. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd. Duizenden inwoners moesten hun spullen pakken. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Volgens een satellietdeskundige gaat het om een satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer. Hij kwam boven Engeland de atmosfeer binnen en begon daar op te breken en op te branden. Vermoedelijk zijn er geen delen op de grond beland, al is dat nog niet uit te sluiten. En in de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers afgelopen avond over een fosforgranaat gereden. Die begon te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in het droge dan kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen, zondag, bewolkt, regen, maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

info. RTV Krimperwaard, Zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

regio-info. Een officiële opening. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimperwaard wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimperwaard. U moet zijn aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Op een gegeven moment is de vakantie toch echt voorbij. Dag luisteraars, terug van vakantie. Zet allereerst de ramen tegen elkaar open, want het is goed om te ventileren. En laat daarna de kraan een aantal minuten rustig doorlopen om een salmonellenbesmetting te voorkomen. Ga niet gelijk aan het werk. Houd de stress nog even buiten de deur. Uiteraard wel, als het mogelijk is. Heb je een goede vakantie gehad? Kijk er met veel plezier op terug. En welkom, weer terug in de Krimpende Waard.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. In Pakistan zijn 27 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag op een controlepost en een daaropvolgend vuurgevecht. Onder de doden zijn 12 militairen en 2 agenten, zegt het Pakistanse leger. De lokale Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het gebeurde in het noordwesten van Pakistan, in een gebied waar veel gewapende islamitische groepen zitten. Nederland probeert de stijgende olieprijs te drukken door vaten uit de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten. Het Internationale Energieagentschap kondigde eerder al aan dat lidstaten geleidelijk olie zouden vrijgeven, maar tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af tot ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen zondag bewolkt met regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij. U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschermde.